is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als daar de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden, worden opgepakt door de FBI. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even borgen. Biertje. Vrienden.

0: van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: info op radionoordzee.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: Makkelijk retour.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Bestel je obu op netlink.nl.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vier de zomer in Bobbejaanland. Vlak over de Belgische grens. Scoor je

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 milliliter voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: Are you ready to be the hero?
10: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Radio Noordzee.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle. Maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België tegen Spanje, dat Portugal van Cristiano Ronaldo met 1-0 naar huis stuurde. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
16: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
18: Onder andere door werkzaamheden al vroeg druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door de werkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Maar ook door een ongeluk met twee auto's bij Zaltbommel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Tussen Hendrik Ido, Ambacht en Knopen Terbrechtseplein. 13 kilometer file. Een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen. 8 kilometer file vanaf Nieuwedijk.
16: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Justin de Wild met DT hoor je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, welkom op je dinsdagochtend. Heel raar, ik heb gisteravond zo'n vuurkorf aangehad in mijn tuin. En dan ruik je aan je hand en aan je armen. En dan ruik ik nog steeds die vuurlucht. Het is heel vervelend, ik heb twee keer gedoucht. Het zit gewoon in mijn poren, jongens. Even mijn stoeptegels om meteen scrubben. Welkom in de ochtendshow van Radio Noordzee. Even met name visitekaartje aan je geven, alsjeblieft. Ja, Sylvain Stoet. Mag je tot 10 uur wakker maken. Zometeen met Thomas Bergen, André Hazes, Snelle, Ramses, Shaffi. Eigenlijk is er geen plaat die niet lekker is. Je hoort ze allemaal hier bij Radio Noordzee. En we gaan later in de ochtend koffie drinken met een zanger of zangeres. Maar ja, wie is het? Ik hou het nog even graag. Ga ik zo.

0: Thomas Berger hoor je, en als je de keuze had bij Radio Noordzee, waar je zometeen weer een nederpoppepper mag aanvragen. Dat zei je een beetje snel, Silvan. Wat zeg je nou? Een nederpoppepper? Een oppepper. Oh, een oppepper. Maar dan een nederpopplaat. Welke mag dat zijn deze ochtend? Laat het even weten via radionoordzee.nl. Je kan gewoon op de WhatsApp-icoon drukken en dan kom je hier in de studio terecht. En dan komt jouw plaat misschien wel op de radio zometeen. Zo dadelijk sneller. En Lil Kleine komt er ook aan. En dit is André Hazes.
1: Eventjes de kroeg in.

0: Met een toch wel vrij Amsterdamse accent en Henk Westbroek zich laatst. Dan moet hij opletten dat hij niet de Amsterdam gaat zingen. Hij komt gewoon uit het Zuid-Utrecht natuurlijk. Hè?
1: Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: Ja, en ik ook. Dus we willen Utrechters toch een beetje Utrechts houden. Toch? Onze talenten. Zeg, later deze ochtend gaan we een kleine round-up doen van leuke plekken die je kunt vinden langs de Noordzee. Maar ja, dus jouw suggestie is wel welkom, hè? Wat is nou een plaats waar jij een plek waar jij heel blij van wordt langs de Noordzee? Laat het even weten via radionoordzee.nl. Dat mag een strandtent zijn of een uitzichtpunt of een stukje duinen waar niet te veel mensen komen. Nou, laat het even weten via radionoordzee.nl. Dan ga ik zo meteen een klein overzicht geven. Dat doen we rond 10 over half 10, dan weet je dat. Zometeen Splitsing en ook Zoe Levi samen.

0: dan Noordzee.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand en een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. En de reparatie duurde langer dan verwacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor KLM en Transavia vluchten vanaf Schiphol. En ondanks dat president Trump zich bemoeide met de rode kaart van een speler, is Amerika uitgeschakeld op het WK. De Belgen wonnen met 4-1 en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 naar huis stuurde. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: Wordt weer drukker op de weg. Er staan meerdere files door werkzaamheden en door ongelukken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus afrit Veghel en afrit Kerkdriel, 5 kilometer file door ongeluk, maar de weg is vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten in 5 kilometer file. Veel meer vertraging is er op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en knooppunt Klaverpolder. 11 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Er worden 3 auto's geborgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij Knoop het Terbrechtseplein nu een half uur vertraging in 13 kilometer file.
14: Mijn dag begint weer ontzettend goed met de enige echte Sylvan Stoet.
0: De Radio Noordzee Ochtendshow.

0: aan jou.
1: Hoe zijn deze twee aan elkaar gekomen? Deze Zoë Levi en Aaron Blommert uit België. Dat gaat ze morgen vertellen, want morgen gaan we Zoë bellen in de ochtendshow hier bij Noordzee.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Sjoerd, dankjewel voor je appje. Hij zegt, afgelopen week liep ik gewoon door Laren. Er waren opnames op de kermis. Dat is een moment op kermis zijn, Laren. Voor Gooise vrouwen. En daar zag ik hem gewoon staan. Martin Moreiro. Ik mocht niet bij hem komen voor een handtekening. Maar nou ja, dat is ook logisch. Je wordt afgeschermd, die man.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van

En de zwoele zomernachten bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Zometeen Paul de Leeuw voor je. En even kijken naar de line-up voor deze week qua ochtendkoffie. Morgen, ik zei het al eerder deze ochtend, Zoe Levi. Die gaan we bellen. Ray en Beer hebben een zomerplaatje uitgebracht. Die gaan misschien wel Rutger van Barneveld en Cheerio van Justin de Wild voorbij. Nummer heet namelijk Fluitje. Fluitje. Gaan we donderdag even bellen. Bob Offenberg is er vrijdag. En Janie, die gaan we deze ochtend bellen. Van mij is van mij, zingt zij. Maar is tijd voor een plaat die nou een week of twee uit is ongeveer. Een leuke plaat, over gekke plekken gesproken. Het is Achterbank. Hier is Tessa June bij Noordzee.

0: Noordzee.
1: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
12: Kippie.
13: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
15: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen.

0: 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10 uur vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. En België-aanvoerder Youri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Hank en Noordeloos, 7 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door een ongeluk tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergshoek, 7 kilometer file. De weg is vrij. A16 Breda-Rotterdam, een half uur vertraging tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein in 9 kilometer. En dat komt door de werkzaamheden op de A20.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Telegraaf hoorde je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Welkom, welkom. Radio Noordzee maakt je wakker. De hele week hoor je Robert van Hemert tussen 12 en 1 de lunch presenteren. En we hebben wat leuks, want we gaan namelijk tickets weggeven voor Robert van Hemert. Na het succes van zijn hits Zoet, Zout, Zuur, Mona Lisa. En dat weet je natuurlijk met Donnie, hè? Muerta Dau. Maakt Robert van Hemert zich op voor een bijzondere mijlpaal. Zijn grootste solo-show ooit. Gaat plaatsvinden op 23 april volgend jaar. Staat hij voor het eerst bij zijn concert in Avans Live. En je kan erbij zijn. Luister gewoon naar Noordzee en maak de hele dag kans op 2 kaarten voor een avond vol meezingers. Feest en emotie, daar moet je echt bij zijn, hoor. Zeg, als je denkt van nou, daar wil ik zeker bij zijn, dan hoef je alleen maar 1 ding te doen. Dat is namelijk het woord Robert te appen naar de studio. En dat doe je met de WhatsApp-functie van Radio Noordzee. Die vind je op radionoordzee.nl. Dus even op die icoon klikken van WhatsApp en stuur Robert naar de studio. En misschien word jij vanmiddag wel bij René Verkerk teruggebeld. Ik hoop het voor je.

Het perfecte recept, Bram Bongers. Ellen zegt dankjewel Zilver voor die leuke plaat van Bram. Wat een fijne zender, uitroepteken. Met een kusje erbij. Ik heb een kusje erbij. Dat is lekker, hè? Krijg ik niet zo vaak. Zometeen voor je muziek van Bente, Jari Helgers en we gaan Janie bellen. Heeft een nieuwe single van Mij is van Mij. Komt eraan. Maar eerst tijd voor een echte klassieker die je eigenlijk te weinig hoort op de radio. Dit is de band Bloem.

kapot zenuwachtig. Ik kon de hele week niet slapen van tevoren. En dat snap ik wel. Want Bente, die net hoorde, die stond op het hoofdpodium van Pinkpop afgelopen editie. En ja, dat is natuurlijk wel een dingetje, toch? Op Pinkpop staan. Fantastisch. Kan je me zien, deed ze daar ook. En je hoorde hem hier net bij Radio Noord.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Hey.
10: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
17: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een aanrijding tussen twee auto's gisteravond in Leeuwarden zijn vier mensen gewond geraakt en eentje moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd, meldt Omroep Friesland. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 5:00 vanmorgen rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Het treinverkeer lag ruim een week stil na een brand in een kabelgoot bij de Kuip. Het repareren van de honderden kabels was pas gisteravond laat klaar. En Cristiano Ronaldo heeft zijn allerlaatste WK-wedstrijd gespeeld. Portugal werd uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal kondigde direct zijn vertrek aan. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: Door werkzaamheden voornamelijk is het extra druk op de weg vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu meer dan een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg van 15 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. De twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. A12 Utrecht Den Haag bij Bleiswijk 7 kilometer file door een ongeluk met twee bestelbussen. 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knoop de Brechtseplein 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hendrik Ido Ambacht.

0: love you. Gordon is gestopt met radio. Hij is gestopt met zijn restaurant in Laren, Blushing. Amsterdam houdt hij volgens mij wel erbij. Dus hij heeft meer tijd om te gaan zingen. Nou, ik hoop dat ze veel gaan opnemen samen met Replay. Want dan voelt hij zich lekker bij. Me love you hoorde je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, met een zangeres. Wie we zagen bij The Voice. En dat was wel spannend. Want zij heeft een fantastische stem. Alleen niemand draaide. Hoe dat kon gebeuren. En wat ze nu heeft gedaan, dat hoor je nu. Hier is Janie. Janie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 20 jaar en zoveelzijdig, joh. Hoe komt dat allemaal? Welke genen heb jij?
2: Ja, het gaat de goede kant op. Het gaat lekker.
0: Ja, het is een bijzonder jaar voor jou, hè? Want in het begin van het jaar deed je mee met The Voice. Vertel er eens even over hoe jij het ervaren hebt dit jaar tot nu toe.
2: The Voice ging natuurlijk hartstikke goed. Alleen niemand gedraaid. Dat was wel jammer, inderdaad. Maar uiteindelijk, de rep en roer eromheen heeft me heel goed geholpen. Dus dat was voor mij heel fijn. Op dat moment ging mijn leven heel even en... Nee, ik ben er heel goed bovenop gekomen, hoor.
0: Ja, want vertel eens even, dat moment draaide niemand, maar ja, je hebt een geweldige stem. Hoe is dat balletje dan toch gaan rollen bij jou?
2: Uiteindelijk kwam ik bij een label.
0: Ja.
2: En dat is wel los van The Voice gegaan dan. Maar hun wisten niet van elkaar, zeg maar. Tenminste, Warner wist zeg maar niet van The Voice.
0: Ja.
2: Dus op een gegeven moment, ik zat helemaal van, oh nee, ik ben niet door. Heel Nederland gaat dit zien. En ik vond het helemaal stom. En op een gegeven moment kwam Warner zo van, hey, kom bij ons. Dus ik was al lang blij. En ik dacht echt van, oh yes. En toen ben ik lekker verder gegaan in mijn muziek. En nu heb ik een eigen single uitgebracht. Dus dat gaat echt de goede kant op. Ik ben super blij.
0: Zij hoorden gewoon jouw talent.
2: Ja.
3: Ja, ze dacht, die
2: ja dat is
3: die,
2: mooi.
0: Die moeten we binnenharken, die Jenny.
2: Zoiets, ja.
0: Jouw nieuwe single, nou ja, gefeliciteerd daarmee. Van mij is van mij. Heel duidelijk eigenlijk, een statement, hè, wat je maakt.
2: Yes, van mij is mooi.
0: Ja. Heb je zelf de tekst geschreven?
2: Ik heb wel meegeholpen, inderdaad. Er zit natuurlijk een beetje van beide partijen in. Ik vind het wel leuk om mezelf terug te horen in mijn eigen liedje. Maar ik heb hele goede en leuke schrijvers naast me staan.
0: Ja, kijk.
2: Dus we hebben het samen geschreven.
0: Ja, en nu komt de zomer eraan. Wat is jouw plan voor deze zomer? Waar ben je allemaal te zien? Waar komen we je tegen?
2: Ik ben nu vooral lekker bezig met boekingen. Ik vooral zomerfeesten en zomerfestivals en weet ik veel. Ik ben overal te zien, hoop ik.
0: Ik ga gewoon op die stoel zitten naast die auto en ik laat me rijden. Ik zie wel waar ik uitstap. Dat is een beetje het gevoel, of niet?
2: Dat, ja.
0: Hey Jenny, ik vind het een fantastische plaat. We gaan hem draaien hier bij Noordzee. En ik wens jou een hele fijne zomer. Als er nieuws is, trek je van de bel bij ons, hè?
2: Komt goed. Ben ik de eerste die bij jullie komt.
0: Nou, kondig jij de plaat even aan als je wil.
2: Nou, hier is Janie met Van Mij Is Van Mij.
4: Ik ben er stiekem nu.

En Bloedend Hart hoorde je. En daarvoor Janie en haar nieuwe single. Van mij is van mij. Fantastische plaat. Lekker bubbling ook een beetje erin. Dat, kijk, hou ervan. Lekker zonnig. Zo meteen voor je. Hier bij Noordzee. Jeroen van der Boom. Ook Flemming heb ik nog voor je. En de man die de hele week hier de lunch presenteert tussen 12 en 1. Robert van Hemert. Als je bij zijn concert wil zijn volgend jaar, hoef je helemaal Robert te appen. En dat doe je via radionoordzee.nl. En dan hoor je vanmiddag misschien bij René Verkerk wel je naam langskomen. Ja, en dan ben je er gewoon lachend bij. Dus Robert, even appen naar de studio. We draaien.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer normaal. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Onder de mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn laatste WK-duel gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinales na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag speelt België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Philippe is erbij. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er zijn nog steeds files door werkzaamheden en door ongelukken. Door werkzaamheden op de A27 staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is zo'n 40 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een ongeluk bij knooppunt Badhoevedorp 7 kilometer file. Het staat ook goed stil daar. Er zijn 2 rijstroken waarschijnlijk tot 11 uur dicht door vangrailschade. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 8 kilometer file tussen Bodegraven en de Meer. Door een ongeluk bijna een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer stil. Stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan 3 kwartier.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

morgenochtend dus in de ochtendkoffie. Deze dame Zoe Levi en Sluit Me in Je Armen. Goedemorgen. Noordzee, 200% puur Hollands. Zometeen de Hollandse hitlist van deze week. Senna, Sven Verstegen, vuurwerk komt eraan. Vandaag de dag van het sprookje en de dag van het chocola. Oh, waar hou jij nou van? Van puur of van melk? Ja, ik ben team melk, ben ik. Ja. Maar mijn opa was ook melkboer, misschien komt het daardoor. Vandaag ook de presentatie van de cast van de nieuwe musical die volgend jaar in première gaat. Langs 22 Nederlandse theaters. De musical The Bodyguard. In Amsterdam wordt die persochtend gehouden. Dus vanavond op tv zal er heel wat te zien zijn. Zeg, liggen nog in je bed? Ik zou zeggen, kom even uit je bed, joh, want de dag is begonnen. De lucht is blauw op sommige plekken, als je goed zoekt. Hè? En het wordt een fijne dag om lekker naar Noordzee te luisteren.

0: bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Waar we het hitdossier erbij hebben gepakt en de titels aan het nalopen zijn op leuke vergeten platen. Nou, we waren bij de letter C, die hebben we achter ons gelaten. En ondertussen zijn we vandaag begonnen met de letter D van Dirk. En daar komen qua titels uit bij Dagebemoei. Dagebemoei? Ja, dat is Utrecht voor dat gebemoei. Tineke Schouten kwam ermee in 1994 en ja, de tekst is hartstikke leuk. Geniet ervan, zou ik zeggen.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: op radionoordzee.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
19: Kippie.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
22: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
25: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In delen van Spanje geldt code rood vanwege extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon loopt het kwik op tot boven de 40 graden. En dat duurt tot zeker donderdag. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door waarschijnlijk een raket. Aan boord brak brand uit, maar er vielen geen gewonden. Volgens Amerikaanse media zit Iran achter de aanval. En Amerikaanse spits Balogun snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen tegen België. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets was omstreden, zei Balogun na de uitschakeling door België. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft in het noorden bewolkt met kans op regen en zo'n 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door werkzaamheden bij knooppunt Eemnes 6 kilometer en de vertraging is vanaf naar de west een half uur. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Hoek en knooppunt Badhoevedorp staat het stil over 6 kilometer door een ongeluk. En van grilschade dientengevolgen zijn twee rijstroken tot een uur of 11 dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Brechtseplein nog steeds een lange file door de werkzaamheden op de A20. 13 kilometer, drie kwartier is de vertraging. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Door de werkzaamheden al daar tussen Hank en knooppunt Gorinchem 8 kilometer file.

0: Gerard Joling en niet voor één keer.
1: Hier is de zee altijd dichtbij. Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: En elke dag rond deze tijd krijg je een paar leuke tips van jou als luisteraar zijnde. Wat zijn nou plekjes waar we echt even heen moeten om deze zomer lekker door te komen? Nou, dankjewel voor het appen. Goedemorgen Silvan, we zijn vanochtend heerlijk op het terras van het strandpaviljoen De Zeemeeuw beland. Eerste wandeling over het strand van Dishoek, nu een cappuccino met uitzicht op zee. Als je nog een tip zoekt voor vandaag, absoluut hierheen komen, naar Dishoek. Ja, Dishoek is leuk, hè? Het is in Zeeland, heel klein dorpje. Ik heb ook in een leuk hotel zitten. Ik ben er wel eens geweest toen ik naar Concert at Sea ging. Ja, dan kan je heel makkelijk slapen, pak je een busje, ben je zo daar. Goed. Hallo, zegt Brenda. Goedemorgen Radio Noordzee. Groetjes uit Egmond aan Zee. We hebben net een flinke strandwandeling gemaakt in Schuizwaan bij Nautilus aan Zee voor een broodje en een kopje koffie. Wat is de kust toch mooi, staat hier. Oh, leuk, hè? Ouddorp wordt ook genoemd. Ouddorp. Lekker uitwaaien en genieten bij het strand. Als je niks met surfen hebt, is het nog steeds een mooie plek waar je uren kunt zitten. Dankjewel voor de apps. Geef ze door via radionoordzee.nl, want het land van Maas en Waal is

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Hemert. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag vanaf 12 uur.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

Kerst en Billy dansen met Monk. En jij bent alles. Oh ja, Avril Bros deed ook nog mee. Leuke plaat. Radio Noordzee, de lunch vanmiddag dus tussen 12 en 1 met Robert van Heemert. En vergeet niet, we geven kaarten weg. Tickets voor het concert van Robert van Heemert volgend jaar. En daar kan je bij zijn. Hoef je alleen maar Robert te appen. En dat doe je via radionoordzee.nl. Even op de WhatsApp-icoon klikken, dan komt het wel goed. En vanmiddag bij René Verkerk vanaf 4 uur gaat hij weer namen bekendmaken van mensen die hebben gewonnen. Zometeen veel plezier met Marleen Saupala. En morgenochtend om 7 uur gaan we weer wakker worden samen. Beloofd? Hier is Hanne mee.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. En we gaan nog even door met een mega deal.

0: open jaarblad voor een hoedvol avontuur.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be. Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: countydiscounter.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zo, wat is het warm? Hoor ik aan de barbecue alarm.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Radio Noordzee.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. De politie heeft de verdachte opgepakt, maar wil er verder niets over kwijt. Ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was van de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de Verenigde Staten. De Amerikaanse spits Bellegan snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Bellegan toe. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
10: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Sauwbala.
12: Een hele goede morgen.

Jong en Dom van Tino Martin, een hele goede morgen. 7 juli is het, dinsdagochtend even over 10. Je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier met de lekkere Nederlandstalige muziek. Op de dag dat in 1996 Richard Krajicek... Het is al even geleden, maar wat een prestatie... want hij heeft gewoon Wimbledon gewonnen als eerste Nederlander. Hele bijzondere prestatie. Het is trouwens ook de dag... In 1974, als je echt voetbalfan bent... moet je misschien je oren even dicht doen... dat Oranje die WK-finale verliest tegen Duitsland. Dat willen we natuurlijk heel snel vergeten. Maar goed, het is ook de dag dat in 1961... DJ Jeroen van Enkel geboren wordt. Razend populair DJ, van harte gefeliciteerd. En eens even kijken wie er op de playlist allemaal staan... vandaag hier op Radio Noordzee. In ieder geval Suzanne en Freek, die ga je horen. Monique Smit komt voorbij... Frans Bauer en uiteraard de Radio Noordzeesterren. Maar laten wij eens even beginnen met Gordon. Met deze Omdat ik zo van je hou. Origineel natuurlijk van Celine Dion.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Els en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee.

0: Bakker, de opvolger van de aanmoedigingsprijs, wordt die avond uitgereikt. En Thomas Bergen laat op Instagram vol trots zien hoe fit hij tegenwoordig is. De zanger deelt foto's waarop zijn afgetrainde lichaam te zien is en schrijft erbij dat hij zich fitter, sterker en gezonder voelt dan ooit. Volgens Bergen draait zijn verandering niet om ijdelheid, maar om goed voor zichzelf te zorgen. Een jaar geleden gooide hij zijn leefstijl volledig om en na een gewichtsverlies van 30 kilo noemt hij dit geen eindpunt, maar het begin van een nieuwe manier van leven.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 7:50 naar SBS6.

0: Onmeunig Druk, zo heet de theatertour die Miss Montreal start op dinsdag 2 maart in 2027. En dan denk je, ja, dat is nog heel ver weg. Maar gezien hoe succesvol zij is, hoeveel hits ze scoort, kan je er maar beter op tijd bij zijn, hè, als je haar live wil zien. Hoe van Miss Montreal en Nielsen met z'n tweetjes. Een lekker nummer. Zometeen een prachtige duet van onze Radio Noordzeesterren. En Suzanne en Freek, die komen eraan.
1: Ik krijg

prachtige lichtjes branden van Suzanne en Freek. Bijna 10:30. Zometeen de Radio Noordzeesterren die altijd in het Engels beginnen. Ook met nummers schrijven, maar uiteindelijk gelukkig toch ook Nederlandstalige muziek hebben gemaakt. En wat voor muziek. Straks een prachtig duet. Eerst deze van Rob

0: op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Hey, lekker ding, Frans Bauer.
1: De Radio Noordzeester van de week.
0: Ja, dat zijn er een paar, want het is de band Raccoon die begonnen zijn in het Engels. We hadden het er gisteren al over en dat kunnen we natuurlijk helaas niet draaien op een radiostation dat 200% puur Hollands is. Maar we draaiden gisteren wel hun eerste grote Nederlandstalige hit uit 2012, Oceaan. Daaraan voorafgaand hadden ze hele grote Engelstalige hits. Ik zeg A Love You More en No Mercy, bijvoorbeeld. Na het Nederlandstalige Oceaan, wat dus een grote hit wordt, zeiden ze, ja, maar daar blijft het bij hoor. We gaan niet nog meer Nederlandstalige nummers maken. Nou, nu weten we dat dat gelukkig niet waar was. Maar dat was toen dus wel het idee. Eén grote hit is het prachtige nummer van onze Radio Noordzeesterren Raccoon samen met zangeres Mo, die dit ook mede geschreven heeft en het zelf heeft geproduceerd. Het lied gaat volgens de beide artiesten over de tweestrijd tussen de donkere en lichte kant van het leven. Op Pinkpop speelden ze het nummer voor het eerst live samen en dat was meteen een heel groot succes. Hier hoor je de studioversie. Dans mijn ogen dicht.
2: Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht.

vrijwel aan het einde van de set en de tent ging helemaal uit zijn dak. Het was een mooie tijd, vrij met mij, van Ruud Jacot natuurlijk. Ja, we lopen al tegen de klok van 11 uur in het volgende uur van Marleen hier op Radio Noordzee. De link van Marleen. En daarin wel een bijzonder verhaal, hoor. Ja, soms neem je als artiest een risicootje. Ga je een avontuur aan waar je zelf erg enthousiast over bent. Waarvan je veel verwacht. Maar het kan ook heel anders aflopen. Straks dat verhaal. En een nummer wat jij graag op de radio wil horen. En dat mag van alles zijn. Weet mij te vinden op radionoordzee.nl. Staat een knop stuurbericht. Die druk je in. Kom je via WhatsApp hier bij mij in de studio. En dan ga ik hem straks natuurlijk voor je draaien.

0: Noordzee.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
2: Kippie.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
17: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
18: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
21: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
22: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
20: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisterenmorgen in Leinde bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden. En tot zover het ANP nieuws.
23: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Leuk dat je luistert naar Marleen op Radio Noordzee. Is ook schitterend, hoorde je, hoe het voelt. En daarvoor René Vroger en Waylon, daar begonnen we dit uur mee. Straks het verhaal van een gerenommeerde artiest, kan ik wel zeggen. Die een nieuw avontuur omarmde. Er helemaal klaar voor was, er heel enthousiast over was. En ze zag het helemaal gebeuren, maar het liep eigenlijk niet zo lekker af. Je hoort het zometeen in de link van Marleen. Ook krijg je een shownieuws-update van de shownieuws-redactie. En natuurlijk heel, heel veel lekkere Nederlandstalige muziek. Laten we eens beginnen samen gewoon met Jan Smit.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Els en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Esther

0: vraag. Opvallend is dat de winnaars dit jaar voor het eerst niet door een stemming, maar door een vakjury worden gekozen. En ook de nieuwe neonnotenkraker, de opvolger van de aanmoedigingsprijs, wordt die avond uitgereikt. En Thomas Bergen laat op Instagram vol trots zien hoe fit hij tegenwoordig is. De zanger deelt foto's waarop zijn afgetrainde lichaam te zien is en schrijft erbij dat hij zich fitter, sterker en gezonder voelt dan ooit. Volgens Bergen draait zijn verandering niet om ijdelheid, maar om goed voor zichzelf te zorgen. Een jaar geleden gooide hij zijn leefstijl volledig om en na een gewichtsverlies van 30 kilo noemt hij dit geen eindpunt, maar het begin van een nieuwe manier van leven.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 19:30 naar SBS6. Radio Noordzee.

0: link van Marleen.
1: Ja, de link van Marleen. Iedere dag in het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee draai ik een plaat die een link heeft met het thema van die week. En dat is deze week de zon. Ja, ik ben dan dus altijd op zoek naar Nederlandstalige nummers die, nou, in dit geval dus de zon in de titel hebben of over de zon gaan. En er zijn best wel aardig wat nummers te vinden hoor. Vandaag neem ik je graag mee naar het jaar 1994 dat Willeke Alberti meedeed aan het Eurovisie Songfestival in Dublin. Eigenlijk was iedereen ontzettend enthousiast over deze inzending. Ja, en Willeke die zag het ook als een hele grote kans om nu eens op het Eurovisie Songfestival podium te staan. Merkwaardig was dat haar enthousiasme deels getemperd werd door haar toenmalige schoonvader John de Mol senior. Hij waarschuwde haar vooraf dat het, ja, behalve een groot succes, ook wel eens een grote domper kon worden. En ja, hij bleek een vooruitziende blik te hebben, want Willeke kreeg alleen van Oostenrijk 4 punten en eindigde daarmee op de 2 na laatste plaats, waardoor Nederland in 1995 niet mee mocht doen. Maar hey, ze zit wel vandaag hier op Radio Noordzee in de link van Marleen. Waar is de zon?
0: De link van Marleen.

De luchtballon van Jeroen van der Boom. Het is bijna 11:30. Je kunt mij een berichtje sturen als jij zometeen een liedje wil horen hier uit je radio. Het moet Nederlandstalig zijn. Dat is eigenlijk het enige wat vereist is. Want voor de rest, uit welke tijd, maakt niet uit. Is het oud, is het nieuw? Het kan allemaal hier bij Radio Noordzee. Dus laat me weten wat jij zometeen wil horen.

0: veel voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: 2,79. Lidl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Hé jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: De prijsfavoriet.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.

Het is tijd voor de verzoekplaat hier op Radio Noordzee. Ik kreeg een heleboel leuke verzoekjes, maar eentje die sprong er wat mij betreft wel uit. Dat is die van Pieter, want Pieter die vraagt een plaat aan van Typhoon. En die komt eigenlijk niet zo vaak voorbij. Ik heb er dus voor gekozen, Pieter, om jouw wens te laten uitkomen. Een nummer van Typhoon. Jij vroeg om Kan Niet Alleen. Nou, dat is geen enkel probleem. Pieter, geniet ervan, want deze keer is die dus speciaal voor jou. Kan Niet Alleen van Typhoon.

en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

herinneren dat je aan het meezingen bent op de klanken van Ik leef mijn eigen leven van André Hazes. Wat je ook doet, waar je ook mee bezig bent, waar je ook bent, het maakt niet uit. Het leent zich er perfect voor natuurlijk. Ik leef mijn eigen leven hier op Radio Noordzee. Ook hier op Radio Noordzee zometeen het lunchprogramma, want het is al bijna 12 uur. En tot 1 uur hoor je Joris Rasenberg hier de lunch presenteren. Hij is deze hele week jouw lunchpresentator, de zanger van Abel. Ik wens je heel veel plezier met Joris. Als je hem overigens nog wat wil vragen, dan kan dat ook via radionoordzee.nl op die stuurberichtknop. Dan stuur je je vraag in en wie weet beantwoordt hij hem wel. Maak er een hele mooie dag van en tot morgen.

0: Radio Noordzee.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
17: Kippie.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Goedemorgen.
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
22: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: I am Vaiana of Motunui.
25: Deze zomer.
26: Here we go.
25: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
27: See her light up the night in the sea. She calls me.
28: The ocean chose you.
25: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
29: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met

0: Russo samen met Emma Heesters en Liefdesverdriet.
1: Radio Noordzee Lunch. Samen met Robert van Hemert.
0: Ja hoor, daar zit hij weer.
2: Ja, we zijn er weer.
0: Dinsdagmiddag. Nou, lekker.
2: Buikje vol.
0: Ja, ja. Lekker, lekker de broodjes smeren.
2: Jeetje.
0: En nou, het komende uur goede muziek. Daar ook nog Dave Dekker. Dekker daarvoor met Vespa. Dat voel ik me af. Heb jij iets met brommers ook?
2: Nou ja, niet echt. Vroeger wel, maar nu niet meer. Moet wel zeggen dat ik het wel echt een heel leuk liedje van heb. Dat, nou,
0: ja, hè?
2: Ja, zeker. Dat heeft hij goed gedaan.
0: Gewoon lekker, niks aan de hand en gezellig.
2: Heerlijk.
0: Het is de lunch op Radio Noordzee met het komende uur weer meer Hollandse hits dan dat er hutspot wordt gegeten op 3 oktober in Leiden.
2: Jeetje, moet
0: dus dat beloof wat, hè?
2: Nou, hè?
0: Dan heb je echt een stapel hits klaarstaan. Ik heb zometeen Luna bijvoorbeeld. Ja, en wat is dit, Robert?
2: Dit is Leven Hoe ik Leven Wil van Rob Zorn.
0: Kijk.
2: Hey, als je naar de kroeg gaat, dan hoor je dit, hè?
0: Ja, zeker weten. Dus nou, de radio kan weer hard tijdens de lunch.

0: Oh, lekker. In de lunch. Even nou, pauze.
1: Even pauze doen.
0: Luna hoorde je.
2: De Radio Noordzee Lunch. Met Robert van Hemert.
0: Robert, ja, ja, jij staat nu misschien nog een klein beetje op pauze. Maar volgend jaar...
1: Dan sta ik, als het goed is, voor een hele volle, dikke zaal al met de AFAS. Hè?
0: Ja, ja. Wauw. Heb je al een beetje kriebels in je buik als je daaraan denkt?
1: Ja, het kriebelt al heel lang. En ik ben gewoon heel erg blij dat het moment steeds dichterbij gaat komen. Het is nog wel ver weg, maar ja, het gaat er gewoon wel aankomen. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat die avond wordt een hele speciale.
0: Ja, wat heeft je toen besluiten om het toch te doen, zeg maar? Het moet toch een stap nemen op een gegeven moment.
1: Maar omdat ik wel vind dat, zeg maar, dit jaar wel echt mijn jaar is. En dat heb ik vorig jaar geroepen. Uh-huh. Dat ik wist wat er allemaal aan zat te komen. En er kloppen zoveel dingen, zeg maar, nu. Dat ik weet dat dit gewoon het beste moment is om nu gewoon een groot concert te doen.
0: Als je het moet doen, is het nu.
1: Is het nu, ja.
0: Zeg
1: dan
0: je gevoel.
1: Ja, dan moet ik het nu doen.
0: Wij van Noordzee mogen tickets voor dat concert weggeven.
1: Ja.
0: Hoe kunnen we ze winnen?
1: Nou ja, je moet appen naar Radio Noordzee. En dan maak je kans op 2 tickets.
0: Ja, even tickets appen naar de WhatsApp van Radio Noordzee. Het telefoonnummer vind je op onze website, radionoordzee.nl.
1: Ja.
0: En als je de winnaar bent van vandaag, word je vanmiddag teruggebeld door René Verkerk in Wat een Middag.
1: Ik hoop ze te zien, hoor.
0: Ik hoop het ook. Ja. Wie gaan we nu draaien?
1: Ja, een van de liefste artiesten van Nederland. Wolter Kroes.
0: Wolter Kroes. Ik heb de hele nacht liggen dromen, hoor je nu op...

0: Radio Noordzee, Doddy en Mart Hoogkamer, Bieber van der Kroeg. Ja, dat is je neefje, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dat liedje is ook wel gelukt, hè?
0: Ja, lekker. En ik moet het toch even aan je vragen, want zit er een muzikale samenwerking binnenkort aan te komen? Toch de grote vraag, hè?
1: Ja, dat snap ik. Die vraag heb ik echt heel veel gehad. Ja, weet je, de tijd zal het leren. Ik weet wel, kijk, dat ik heel erg druk ben met mijn eigen planning. En ik weet ook dat hij druk is. Mm-hmm. We zijn wel eens de studio geweest, dus er liggen wel twee liedjes. Alleen wanneer dat er een keer zou aan gaan komen, ja, dat durf ik niet te zeggen.
0: Een mooi moment zijn.
1: Er moet een mooi moment zijn en een goed haakje. En dan zal het wellicht gebeuren.
0: Super spannend. Nou, toch? Ik hou het scherp in de gaten, want dat lijkt me echt te gek. Muziek van Jeff van Vliet gaan we zo meteen draaien. En wat hebben we nog meer?
1: Nou, we hebben echt een heel mooi liedje van Tino Martin. Zij zal er altijd zijn. En deze wil ik graag aan mijn lieve vrouw opdragen.
0: Je hoort hem zo, Noordzee.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken... Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
12: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
13: Kippie.
14: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
14: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
17: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Bestel je obu op netlink.nl.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
19: Oh yeah.
18: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat?
11: Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
20: 200% puur Hollands.
21: Radio Noordzee.
20: De Radio Noordzee Lunch. Samen met...

0: Maak me nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek.
2: De Radio Noordzee Lunch. Met Robert van Hemert.
1: Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Nou, dat zijn ook jongens die je vaak tegenkomt, hè?
3: Zeker weten. Ja, die kom ik regelmatig tegen op festivals en plekken. Dus ja.
1: En wat goed dat ze nu zo'n grote hit te pakken hebben met dit, hè?
3: Zo.
1: Ja.
3: Nou, dat is ook al gelukt, ja.
1: Ja, daar is niks mis mee. Nou, jaren geleden waarschijnlijk is het gelukt. Ben jij gek gemaakt? En niet door zomaar iemand, hè?
3: Nou, vertel het me.
1: Je vrouw.
3: Ja, mijn lieve vrouw, ja. Dat is alweer 12 jaar geleden.
1: Wauw.
3: En nog steeds samen.
1: Hey,
3: en
1: mooi,
3: heel erg gelukkig.
1: En dit liedje wou je speciaal aan haar opdragen.
3: Ja, prachtig dit.
1: Dido Martin.
3: Zij zal er altijd zijn.

0: echt naar de klok kijk, is het alweer bijna 1 uur.
1: Ja, het schiet voorbij, man. Maar super, ik moet ook zeggen dat ik het superleuk vind, hoor.
0: Ja, hè? Ja. Nou, de tijd vliegt voorbij. Ik heb het ook gezellig.
1: Gelukkig.
0: Jammer dat we de broodjes weer weg moeten leggen. Ja. Weer aan het werk moeten.
1: Ja, nou ja, joh.
0: Klinkt zo zakelijk. Maar ja. Morgen, dan ben je er weer, toch?
1: Morgen zijn we er weer.
0: Leuk, gezellig. Ja. En hebben we nog iets speciaals morgen?
1: Morgen gaan we muziek draaien. Een liedje wat ik wellicht in mijn show ga doen.
0: Nee!
1: Ja, zeker.
0: Oké, nou, luisteren morgen de lunch. Hier op Radio Noordzee heb ik nog Jef van Vliet.
1: Ja, Jef van Vliet. Ja, sowieso.
0: Wie kent hem niet?
1: Een prachtige stem. En weet je wat heel erg leuk is? Hij heeft een leuk concept bedacht waarin hij een optreden verleent en ook nog eens voor mensen kookt. En dat vond ik zo bijzonder. Ja, en buiten dat is het ook nog een hele lieve vent.
0: Nou, kijk. En hij maakt leuke muziek.
1: En ook nog leuke muziek.
0: En dat gaan we nu horen in de lunch van Noordzee. Uit de weg!

0: met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: De prijsfavorieten van Albert

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: 18 plus speelbewust.
11: Ja. Echt serieus?
18: Oh,
11: wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Er is een vijfde verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: is Radio Noordzee.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

Cartier's Ellen ten Damme bij Radio Noordzee. Je hoorde Wat is dromen? Goedemiddag op deze dinsdagmiddag, de 7e van juli. En ik zeg met recht goedemiddag, want het is vandaag de dag van de zachte G. Ja, dus in het zuiden, in Brabant en Limburg, wordt het streekdialect een beetje gevierd vandaag. Hè. De zachte G mag er zijn en vind ik ook. Dus zometeen muziek van onder andere Gordon en het goede doel hier bij Radio Noordzee. Want wij zijn 200% puur Hollands. Fijn dat je erbij bent. Hou de radio lekker aan en die werkdag gaat vanzelf voorbij. Ook deze dinsdag. We zijn tenslotte al op de helft. Dus kortom, als je heel erg met je ogen knijpt, dan zie je in de verte al het einde van die werkdag verschijnen. Gordon, een replay zometeen na Robert van Hemert. Dit is Mona Lisa bij Noordzee. Hi.

onlangs nog de gast hier bij Radio Noordzee tijdens de dag van het Nederlandstalige lied. Henk Westbroek van Het Goede Doel. Je hoorde ze nu bij Radio Noordzee met Hou van mij. En sowieso een drukke zomer voor de boeg voor Henk Westbroek. Hij staat onder andere met Het Goede Doel, de revival, op de Zwarte Cross volgende week. Ja, dat wordt een feestje. Lekker meezingen met de muziek van Het Goede Doel. Dat doe je uiteraard elke dag hier bij Radio Noordzee. 200% puur Hollandse muziek. Grondleggers van de Nederpop, zou je ze kunnen noemen. Het Goede Doel. En zometeen andere grondleggers. Nick en Simon.

0: RadioNoordzee.nl.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op LeuksteTickets.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57.

0: 70. Lidl. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De prijsfavorieten.

0: Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ah, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.

0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.

0: Ja, misschien ga jij hem binnenkort wel bereiden, de Route du Soleil. Het is vakantietijd. Je hoorde Wolter Kroes bij Radio Noordzee. Goedemiddag.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.
0: Yes, dinsdag vandaag en traditiegetrouw duik ik dan altijd even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar een mooi duet tussen twee mannen of twee vrouwen, of zoals in dit geval tussen een man en een vrouw, die dit onlangs nog live deden in Ahoy Rotterdam tijdens Paul en Vrienden. Nou, dan weet je, dat gaat over Paul de Leeuw. Het was zo'n succes dat hij dat ook dit jaar weer gaat doen. Gaat gebeuren in het najaar. En misschien is zij er dan ook wel weer bij. Simone Kleinsma. Samen zongen zij Tweestrijd.
1: Radio Noordzee. Dinsdag duet.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

hier bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. 200% puur Hollands bij Radio Noordzee. Met zometeen ook een verse shownieuws-update staat voor je klaar. En de temperaturen die gaan omhoog. De vlam slaat in de pan. Dit is Jari Hellegers.

0: Noordzee.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
8: Kippie.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
0: staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. En vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De 4e etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
20: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

Raad Hoogkamer en Billy Dans bij Radio Noordzee. Je hoorde Gappie Sappie. Ja, een lekker sappie op zijn tijd. Nooit mis natuurlijk. En misschien denk je met de hittegolf in aantocht. Want ja, einde van deze week gaat het weer extreem warm worden. Misschien denk je, ik moet zorgen dat de koelkast vol ligt met lekker koude drankjes. Nou ja, dat is natuurlijk wel verfrissend. Maar wetenschappelijk gezien is wel leuk. Kun je tijdens warme dagen beter warme drank tot je nemen. Bijvoorbeeld een kopje thee. Daarmee warmt je lichaam in eerste instantie namelijk op. Daardoor ga je zweten en uiteindelijk koel je daar dan meer van af dan met een koud drankje. Is wetenschappelijk bewezen, ik verzin dit niet. Dus dan weet je dat voor de hete dagen die eraan komen, een lekker kopje thee zetten is afkoelen. Ja, aan de andere kant, een koude groene knuppel op zijn tijd, ook nooit weg. Dus nou ja, misschien kun je het een beetje in balans doen, hè. De ene keer een koud drankje en de andere keer een warm drankje. Dit is Radio Noordzee, dinsdagmiddag zometeen de Hollandse hitflits van Senna en Sven Versteeg. En nu Gers en

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Noah Fahle is weer terug in Nederland na haar wekenlange avontuur op het WK voetbal. En dat moest thuis toch even bezinken. Voor de camera van RTL Boulevard vertelt de SBS6-verslaggever dat ze in een gekke bubbel zat. En pas na thuiskomst merkte hoe intensief het eigenlijk was. Ze baalde van de uitschakeling van Oranje, maar was vooral blij dat vriend Tim de Wild haar op Schiphol opwachtte. En ondanks de pittige weken zegt ze dat zo'n WK-toernooi haar vooral heel veel energie geeft. Glennis Grace, Jamai en Karin Bloemen brengen volgende week de sfeer van de Amsterdamse Jordaan naar het concertgebouw. Tijdens

0: Amsterdamse kroeg als vervolg op het succesvolle concert van vorig jaar. Xandra Brood staat 25 jaar na het overlijden van Herman Brood voorzichtig weer open voor de liefde. In een interview met Libelle vertelt ze dat ze geen behoefte heeft aan samenwonen, maar dat wel gezellig zou vinden om iemand te hebben om mee te eten of op vakantie te gaan. Rond de sterfdag van Herman bezoekt ze zoals ieder jaar zijn graf, al zegt ze dat hij eigenlijk iedere dag nog wel ter sprake komt.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. 200% puur Hollands. Dit is Radio.

dit is Radio Noordzee. Hier hoor je uiteraard de allernieuwste Nederlandstalige muziek. Maar ook echte klassiekers zoals deze van Cadans. Je hoorde In het donker zien ze je niet. Nou ja, de langste dag hebben we inmiddels achter de rug. 21 juni. Maar het is nog heel lang licht tijdens deze zomerse dagen. Dus geniet daar lekker van. Met de muziek van Radio Noordzee. Zometeen vertel ik je hoe jij bij het concert van Robert van Hemert kunt zijn. Maan en Golband ga je ook horen. En dit is

0: is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AVAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroente, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag!
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
17: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
19: Odido. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
21: Kippie.
22: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: hoogst getoonde prijs.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
2: Jochem Meijer, je hoorde Mijn Dag bij Radio Noordzee. En over dagen gesproken, zometeen hier Tino Martin en Replay. Eén dag, hoor je zo.
3: Met Radio Noordzee naar Robert van Hemert.
2: Maar wat ook een belangrijke dag is, is vrijdag 27 april van het komende jaar. Dan gaat Robert van Hemert namelijk zijn allergrootste solo-show tot nu toe geven. In AFAS Live in Amsterdam, met uiteraard al zijn grote hits die daar gezongen worden. Moet dat nou, Zoet, Zout, Zuur, Mona Lisa, noem maar op. En het leuke is, jij kunt erbij zijn. Deze hele week maak je namelijk kans op kaarten voor dat concert van Robert van Hemert in AFAS Live in Amsterdam. Hier bij Radio Noordzee. Het is heel eenvoudig. Ga naar onze website radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Dan kunnen we lekker met elkaar whatsappen. Sowieso hartstikke gezellig. Maar stuur dan de naam Robert naar ons toe. En misschien word jij vanmiddag al wel teruggebeld in de Radio Noordzee middagshow door René Verkerk. En ben jij erbij in april bij Robert van Hemert in de AFAS Live.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Hemert. De Radio Noordzee Lunch.

weekend stond hij nog 3 keer op het podium van de Amsterdamse Zomer. Tino Martin, je hoort hem nu met Replay. 1 dag. Bij Radio Noordzee op dinsdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Zometeen de shownieuws-update. Ja, de printer heeft staan rollen. Wat gebeurt er in het land van de sterren? Je hoort het zometeen hier bij Noordzee.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zo, wat is het waren? Hoor ik daar de barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB

0: Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. Ze begint dan bij de marine. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio
5: Noordzee. Ik moet even borgen. Biertje. Vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Uit de tijd dat iOS nog niet het besturingssysteem van je iPhone was, maar gewoon de Nederlandstalige band. iOS is ook schitterend. Je hoorde altijd wel iemand op de dinsdagmiddag van Radio Noordzee. Zometeen om 4 uur is het tijd voor de allerleukste afsluiting van de werkdag. Maar ook als je gewoon al vakantie hebt, kun je hem lekker aanzetten om 4 uur om te lachen. Met onder andere de raadsels met Menno om 4:10. En natuurlijk heel veel gelach, gegier en gebrul. Met René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosga. En laat eens even polsen bij René wat er allemaal gaat gebeuren in de middagshow zometeen. René, goedemiddag.
1: Lucky, een bijzonder goedemiddag.
0: Hey.
1: Ja, vanmiddag een legende in het huis. Echt een vrouw die al jarenlang ontzettend veel succes heeft. En Kobus heeft notabene een band met haar. Ze gaan de geschiedenis in.
0: Oh.
1: En misschien de boeken wel in. Dat zal blijken als ze vanmiddag al die verhalen gaan vertellen. Imca Marina is namelijk de gast.
0: Hey.
1: Imca Marina, hoe vind je dat? Verder natuurlijk de tickets voor Robert van Hemert. Volgend jaar in AFAS. Robert in de Radio Noordzee-app achterlaten. Vanmiddag 2 tickets, die vliegen zo, vloep, de deur uit. Ja, en wie gaat ze ontvangen? Dat is even de vraag. Robert dus in de app achterlaten. Begint om 4 uur vanmiddag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Noah Falen is weer terug in Nederland na haar wekenlange avontuur op het WK voetbal. En dat moest thuis toch even bezinken. Voor de camera van RTL Boulevard vertelt de SBS6-verslaggever dat ze in een gekke bubbel zat.

0: En ondanks de pittige weken zegt ze dat zo'n WK-toernooi haar vooral heel veel energie geeft. Glennis Grace, Jamai en Karin Bloemen brengen volgende week de sfeer van de Amsterdamse Jordaan naar het concertgebouw. Tijdens Amsterdam in Concert zingen ze bekende liedjes van onder andere André Hazes en Ramses Shaffi. De concertzaal wordt speciaal voor die avonden aangekleed als een gezellige Amsterdamse kroeg, als vervolg op het succesvolle concert van vorig jaar. Xandra Brood staat 25 jaar na het overlijden van Herman Brood voorzichtig weer open voor de liefde. In een interview met Libelle vertelt ze dat ze geen behoefte heeft aan samenwonen, maar dat wel gezellig zou vinden om iemand te hebben om mee te eten of op vakantie te gaan. Rond de sterfdag van Herman bezoekt ze zoals ieder jaar zijn graf, al zegt ze dat hij eigenlijk iedere dag nog wel ter sprake komt.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 7:50 naar SBS6.

Ziekers niet worden. Je hoorde de clown van Ben Kramer bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. En zometeen hoor je een klassieker in wording, durf ik wel te zeggen. Suzanne en Freek, halverwege komt eraan. En ook Damien van Os met zijn diamantenring op deze dinsdagmiddag bij Radio Noordzee. Het zonnetje schijnt, lokaal 28 à 29 graden. En hou er rekening mee, aan het einde van de week... een

0: tickets voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen. En wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Zo, wat is het waren?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Oh baby. Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes. 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
21: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
18: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

Holiday, Damien van Os. Een van de zomerhits van dit jaar. Je hoorde Diamantenring hier bij Radio Noordzee. De zender waar je deze hele week kans maakt op kaarten voor het concert van Robert van Hemert in de AFAS Live. Daar wil je bij zijn. In april volgend jaar kun je alvast een leuk evenement in je agenda zetten. Het is heel eenvoudig. Stuur het woord Robert naar ons toe. Doe je door naar radionoordzee.nl te gaan. En misschien word jij vanmiddag al wat teruggebeld in de middagshow door René Verkerk en win jij die kaarten. En Robert presenteert ook nog eens deze hele week de Radio Noordzee Lunchshow. Mis dat niet. Morgen vanaf 12 uur een nieuwe editie met Robert hier bij Noordzee. En dit is Guus.

afgelopen week nog de gast hier bij Radio Noordzee, René Vroger. Je hoorde hem samen met Waylon en hoe de liefde gaat. Zometeen zijn ze weer de mannen van de Radio Noordzee middagshow. De allerleukste afsluiting van je werkdag. René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Boscha gaan zich melden. Onder andere om 4:10. De raadsels met Menno. Dat wordt lachen, sowieso. En je maakt kans op kaarten voor het concert van Robert van Hemert. Kortom, lekker bij Radio Noordzee blijven. Ik spreek je graag morgen weer vanaf 1:00. Dit is nog het kleine.

0: Radio Noordzee. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66. Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, Elton John bijvoorbeeld. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd. De rechters vinden het niet bewezen. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Radio Noordzee, verkeer.
14: 41 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging komen we op dit moment tegen. Op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan ruim een half uur vertraging. A27 Utrecht Almere voor Eemnes. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Ruim 50 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam Den Haag. Voor Wassenaar door een ongeluk een vertraging van ruim een half uur.
19: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu René Verkerk.
15: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan vervelen.

0: vakantie is, heeft ze haar naam even aangepast. Miss Imperial is het nu. In plaats van Miss Montreal. En schuilen in de middagshow. Nou jongens, dan zitten we weer een hele andere opstelling weer dan gebruikelijk. Want ja, onze jongste Telg is even een dagje vrij. Daar heeft hij ook recht op.
1: Oh.
0: Mag af en toe, af en toe moet je gewoon iemand ook een vrije dag gunnen. Even de batterij opladen.
1: Inderdaad.
0: En dan morgen weer gewoon prima in orde terug. Hé, hey, Menno, het is vandaag de dag van het sprookje.
1: Oh, echt waar? Dag van het sprookje? Wat leuk.
0: Heb jij een favoriet sprookje?
1: Oh, favoriet sprookje. Hans en Grietje vond ik altijd heel leuk.
0: Hans en Wietje.
1: Hans en Wietje, ja. Vrouw Holle.
0: Ja, vrouw Holle, ja.
1: Nou, wat heb je nog meer dan?
0: Met het schoentje, wie was het ook alweer?
1: Assepoester.
0: Oh ja, Assepoester. Ja.
1: Door een roosje en de zeven dwergen.
0: Je moet de muil houden, ja?
1: Ja.
0: Roodkapje.
1: Roodkapje, inderdaad.
0: Heeft ook een ondeugend zusje, hè?
1: Oh ja?

0: maken ons heel voorzichtig alweer op voor een nieuwe hittegolf later deze week. Menno, slaap jij met die tropische nacht altijd naakt? Misschien een beetje een rare vraag.
1: Nou, dat niet, maar ik heb wel zo'n heel dun dekentje.
0: Ja, ja. Kobus, jij?
2: Nee.
0: Ook niet? Nee, niet naakt. Ja, wanneer de temperatuur natuurlijk een beetje stijgt, laten we de pyjama over het algemeen vaak in de kast liggen. En dat heeft volgens experts ook een direct positief effect op je liefdesleven, laten ze vandaag
1: weten. Ja.
0: Oh. Het is namelijk goed voor de intimiteit binnen een relatie als je naakt slaapt. Dus dat is wel mooi.
1: Je kan er niet vanaf blijven of zo.
0: Ja, het geeft een beetje een gevoel van emotionele verbondenheid of zo. Zal het zijn.
3: Plakt toch allemaal?
0: Ja, ik weet het niet, maar het is wel luchtig misschien als het zo heet is. Ja, ik moet jou zeggen, ik slaap eigenlijk altijd naakt. Of het nou zomer, winter is of herfst. En mensen die daar een probleem mee hebben, die nemen maar gewoon een andere bus, denk je?
4: Het raadsel van...
0: Ja, daar zit hij weer. Onze eigen feestsirene. We zouden er eigenlijk een geluidsdemper op moeten zetten van de Arbo-wet. Onze officiële leverancier van de goede vibes. Onze Menno!
1: Dankjewel.
0: Menno, twee raadsels vandaag. Als je denkt, waarom heeft hij zijn zonnebril nog op? Ik ben mijn gewone bril vergeten. Ach. Dat is op sterkte. Dus niet dat ik er nu sterallures heb omdat ik bij Radio Noord zit.
1: Dat is een geslepen zonnebril.
0: Dat is het, dat is het. Ik vond het voorraam van de auto op sterkte laten slijpen net iets te duur. Dus
1: ja.
0: Dat heb ik maar niet gedaan. Menno, de Tour de France. Volg je dat een beetje?
1: Ja, dat volg ik wel een beetje.
0: Het is zaterdag begonnen met een ploegentijdrit. Over 3 weken is de finish. Traditiegetrouw in Parijs. In totaal doen 17 Nederlanders mee. Het hoogste aantal sinds het jaar 2015. Menno, waar heeft een slecht articulerende wielrenner vaak last van? Waar heeft een slecht articulerende wielrenner vaak last van?
1: Consumptie, maar... Een slecht articulerende...
0: Ja, waar heeft hij...
1: Een spaakgebrek.
0: Als je even nadenkt, hebben de rust bewaard. In één keer heb je hem dan. In de dierentuin in Emmen is onverwacht een aapje geboren.
1: Aha.
0: Het jong maakt het goed is te zien in de Monkey Market daar in Emmen. Bezoekers kunnen dat piepkleine aapje daar met een beetje geluk ook zien. Na de geboorte was het zo klein als een duim, kun je nagaan. Dat is echt de kleinste soort...
1: Die hele kleintjes?
0: Hele kleine aapjes. De vader draagt het jong op zijn rug en brengt het enkel naar de moeder om te drinken. Menno, een stukje biologie, ja?
1: Ja.
0: Wanneer gaan de ogen open van koeien na de geboorte, denk jij? Hoe lang duurt dat? Gewoon een algemene vraag.
1: Meteen volgens mij.
0: Ja, meteen. Heel goed. We gaan meteen open.
1: Ja.
0: Bij geitjes.
1: Volgens mij ook meteen?
0: Nee, na 2 uurtjes geitjes.
1: Okay.
0: Katten na 6 dagen. Bij honden gebeurt dat pas na 10 dagen.
1: Wow. Yeah.
0: Bij mensen, Menno?
1: Nooit. meteen volgens mij.
0: Natuurlijk.
1: Oh.

0: even in Radio Noordzee hebt achter te laten. En met een beetje mazzel gaat de rest vanzelf. Drukke middag komen ze vandaag, even goed. Want wij krijgen wel echt een legende op bezoek.
1: Absoluut.
0: Imca Marina.
1: Je heeft al een carrière van 67 jaar.
0: Ja, dat heb jij even uitzitten rekenen natuurlijk.
1: 1959, hetzelfde jaar dat Peter Koelewijn uitkwam met Kom van het Dak Af... kwam Imca Marina met haar eerste plaatje Morgen.
0: Het is onlangs 85 geworden, kwieke vrouw nog.
1: Zo, en,
0: leuk dat ze even komt babbelen. Ze heeft ook een nieuwe plaat uit. Nou ja, die wil ze natuurlijk graag even met het hele land delen. Dat is
1: leuk,
0: ook begrijpelijk.
1: Leuk.
0: Dat zometeen even na vijven. En dit is eigenlijk altijd vaste prik. Het moment dat Kobus met de telefoon heen en weer zit te zwaaien. Zomaar willekeurig iemand opbelt.
1: Ja, en vandaag, nou, jij zei het al even. Het is vandaag 7e van de 7e. Dan is het de dag van het sprookje.
0: Oh, ja.
1: Initiatief van de Efteling. En waarom op de 7e van de 7e? Omdat natuurlijk het getal 7 centraal staat in de sprookjes.
0: Ja, en iemand moet zijn nek uitsteken. Dus dan maar bij de Efteling.
1: Dan maar bij de Efteling. En we hebben Sneeuwwitje en de 7 dwergen. We hebben de boze wolf en de 7 geitjes. We hebben de 7 mijlslaarzen.
0: Ja.
1: Vandaar die 7. Dus zelf vond ik het altijd nogal hypocriet van mijn ouders. Want vroeger werd ik ook gevoerd met sprookjes.
0: Ja, ja.
1: Maar ik moest me als kind altijd gedragen. Maar Tarzan liep altijd half naakt rond. Assepoester kwam pas om middernacht thuis en was de schoenen kwijt. Pinocchio loog de hele zooi bij elkaar. Sneeuwwitje sliep met 7 mannen. Weet je wat dan? En ik moest me gedragen.
0: Dus. Batman ging met 280 over de snelweg.
1: Inderdaad, dus ik had zoiets van... Nou. Goed, met dat in mijn achterhoofd, die sprookjes... belde ik vandaag iemand met een toepasselijke naam.
2: Kobus belt je zomaar even op.
3: Dag, van de coulissen met Sam.
1: Oh, goedemiddag. Ik was op zoek naar vrouw Holle.
3: Vrouw Holle?
1: Ja.
3: Hoe bedoelt u?
1: Nou ja, ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land... om te vragen hoe het ermee gaat. En het is, het is vandaag is het Nationale Sprookjesdag. Ik denk, bel even met vrouw Holle. Dus ik heb in de telefoongids heb ik vrouw Holle neergezet. En dan kom ik bij dit telefoonnummer uit.
3: Oh, dit is de pannenkoek in Lisse.
1: Is de pannenkoek in Lisse?
3: Ja, de pannenkoek. Dat is franchise, pannenkoekenrestaurant.
1: Oh, oké. Maar heten jullie vroeger misschien vrouw Holle?
3: Dat zou ik niet weten. Dat zou best wel goed kunnen, maar dat moet dan wel een hele lange tijd geleden zijn.
1: Ja, er staat hier vrouw Holle pannenkoekenhuis op de Kanaalstraat.
3: Ja, we zitten wel op de Kanaalstraat, maar dat is dan echt wel een goed aantal jaar geleden.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik kan het ook aan u vragen. Mag ik u een korte vraag stellen?
3: Ja, tuurlijk.
1: Hoe gaat het met u?
3: Ja, gaat best wel goed.
1: Nou, daar antwoord.
3: Ik heb een heerlijke werkdag momenteel.
1: Ja, waarom?
3: Nou, het is hartstikke lekker weer. Er zitten lekkere mensen op het terras, weet je wel. Iedereen een heerlijke pannenkoek voor hun neus. Dus dan gaat het in mijn ogen gaat het goed.
1: Oh, je wordt echt blij van je werk dus.
3: Tuurlijk.
1: Ja. Ja, wat leuk om te horen zeg.
3: Ja.
1: Ja, geloof je ook nog in sprookjes?
3: Tuurlijk.
1: Wat is je favoriete sprookje?
3: Favoriete sprookje blijft toch wel Klein Duimpje.
1: Klein Duimpje?
3: Ik vind het gewoon komisch om zo'n klein jochie in zo'n grote paar schoenen te zien.
1: Wat grappig. Leest u wel eens sprookjes voor?
3: Nee, nog niet. Ik heb nog geen kinderen, maar dat komt nog wel.
1: Maar dat gaat gebeuren. Nou, heel mooi. Klein Duimpje, favoriete sprookje dus.
3: Zeker.
1: Voor de rest nog iets te wensen in het leven?
3: Dat de wereld eindelijk een keer vrede heeft. En dat heel veel oorlogen de wereld uit mogen verdwijnen.
1: Ja, hoe zouden we dat voor elkaar kunnen krijgen, denk je?
3: Dat zou ik niet weten.
1: Nee.
3: Ik werk in een pannenkoekrestaurant, niet in de politiek.
1: Nou ja, politiek is ook een soort van sprookje, zou je kunnen zeggen.
3: Haast wel.
1: Ja, jammer genoeg. Nou, ik wens je een hele fijne werkdag. Je bent optimistisch in ieder geval, dat is altijd goed voor de zaak.
3: Tuurlijk.
1: En ik ga je tot slot vragen of ik je ook nog een knuffel mag geven.
3: Dat mag, als je voor de deur staat, dan kom ik even naar buiten lopen.
1: Nou, ik ga de knuffel opsturen.
3: Dat is ook helemaal goed.
1: Oké, nou fijne dag hè.
3: Fijne dag verder.
1: Dag.

0: Radio Noordzee.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: The stories are true.
19: The story has just begun.
20: Disney's Vaiana, kom tot leven.
21: See her light up the night in the sea. She calls me.
20: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
26: Zo, wat is het warm? Hoor ik aan de barbecue?
27: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
28: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
29: Hallo.
0: even naar het weer kijken. We hebben natuurlijk al gesproken over het feit dat de hittegolf aanstaande is. Vanavond en vannacht wisselen in ieder geval wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen start de dag vrij bewolkt. In de loop van de dag komt de zon er steeds een beetje beter bij. En de temperatuur komt uit tussen 20 en 25 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer.
0: 53 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A4. Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep. Bijna drie kwartier vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht voor industrieterrein Borgwerf. Ruim een half uur, komt door een ongeluk. En de A27 Utrecht-Almere voor Eemnes. Daar is de verbindingsweg afgesloten. En daardoor een vertraging van ruim een uur.
2: Nou, maak kennis met onze senior rots in de branding.
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
2: Ons eigen Kobus.
0: De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaambord weggehaald met daarop de naam van een oud-burgemeester die veroordeeld is. Hij kreeg vanmiddag 8 maanden cel voor kinderporno. De provincie Utrecht gaat reizigers compenseren voor de chaos bij de bussen. Dit najaar gaan de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. Het wordt betaald uit de boetes die zijn opgelegd aan de busbedrijven Transdev en Keolis. En uit een onderzoek van de OECD uit 2025... blijkt dat Nederlandse studenten in het hoger onderwijs bijzonder slecht scoren. Slechts 30% rond de studie af binnen de daarvoor gestelde tijd. En daarmee bungelt Nederland onderaan de lijst op plaats 26 van de 32.
2: Ja, nou ja, daar hadden wij natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje last van, terwijl wij een rode zaten.
0: Ik weet het nog als de dag van gisteren.
2: Weet je dat nog? Dat het, zeg maar, het zakelijke leven kwam ons zwaar te staan daarna.
0: Ja, ik weet het.
2: Zullen we maar bij de radio gaan werken?
0: Ja.
2: Kwam het uiteindelijk ook allemaal wel weer.
0: Uit de F4 AJLO hebben ook mij geen verkeerd gedaan.
2: Nee, dat is toch belangrijk, hè? Het is toch de start van veel moois.
0: Hè? Absoluut, absoluut.
2: Kobus, wat heb jij nog meer gezien vandaag in alle
0: Even
2: Hollandse
0: op
2: nieuws?
0: De kalender kijken. We komen het volgende uur nog wel even terug op Sprookjesdag. Maar ik wilde eerst nog even verder kijken. Want vandaag is het op de kop af, 30 jaar geleden, dat Richard Krajicek de Wimbledon won.
2: Ja.
0: Dat was voor het eerst dat een Nederlander won op Wimbledon. Hij versloeg toen Mali uit Washington. En het grappige is, op 7 juli, 3 jaar later... Trouwde die met Daphne Dekker.
2: Ach, mooi. Het
0: is gewonnen in 1996.
2: Maar is hij nog directeur van het toernooi tegenwoordig?
0: Volgens mij wel.
2: Ja,
0: volgens
2: toch?
0: Mij wel, ja.
2: Het ABN AMRO...
0: ABN AMRO toernooi, waar iedereen altijd voor afzegt.
2: Ja, dat is het, ja.
0: Vandaag, 19 jaar geleden, werden de nieuwe 7 wereldwonderen bekendgemaakt. Dat zijn inmiddels de Taj Mahal in India, de Chichen Itza in Mexico, de Cristo, de grote Christusbeeld in Rio de Janeiro, Colosseum in Rome, Machu Picchu, dat is de Inca-stad in Peru, Petra in Jordanië en de Chinese muur. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit voorlees. Maar,
2: nee, maar missen we nog iets eigenlijk in het overzicht? Zouden we misschien
0: qua wereldwonder.
2: Ja.
0: Nou ja, René van Dij, of René Verkerk met een dikke bos haar.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Zou een mooi wereldwonder. Ja, Kobus die stopt met roken.
2: Het zou mooi zijn, maar ja, dit is nog niet zo ver.
0: Het is nog niet zo ver, daarom is er wachten. De koninklijke familie, we hoorden het gisteren al, die vierde Koningsdag 2027 in Lelystad.
2: Ja.
0: En dat is bijzonder, want de koning wordt 60.
2: Ja.
0: En Lelystad bestaat ook 60 jaar.
2: Oh nee, dat kan geen toeval zijn,
0: dat
2: toch?
0: Dat kan geen toeval zijn. Nee. Bijna denk ik erover nagedacht. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, normaal rij ik met 140 km per uur voorbij Lelystad. Met de autopilot en zelf sturen, ogen dicht. Zal met Koningsdag zal ik misschien mijn ogen even openhouden. Maar goed, ik denk dat zij ook weer heel vroeg thuis zullen zijn, hoor.
2: Ja.
0: Verder, Jeroen van Inkel gefeliciteerd. Die is vandaag 65 jaar geworden.
2: Woont hij ook niet in Lelystad? Of Almere?
0: Nee, die woont in Almere, inderdaad. Ja, klopt. Ja. En ook prinses Amalia even gefeliciteerd, want die heeft als militair werkstudent vandaag haar opdracht bij de Koninklijke Luchtmacht afgerond.
2: Kijk.
0: En ze gaat nu naar de Koninklijke Marine.
2: Oh, dat is wel maar dat doet zij heel erg goed, hè?
0: Ja, ik heb wel altijd bij die koningshuisleden, als ik die Willem-Alexander ook zie zitten met al die medailles op zijn borst. Weet je, dan denk ik, de enige medaille die je echt hebt verdiend, dat was het Elfstedenkruisje. De rest is allemaal genetisch bepaald.
2: Maar zo'n prinses zal er wel een beetje voorrang krijgen op de opleiding, toch? Van die
0: zullen maar wel.
2: Met fluwelen handschoenen aanpakken, toch?
0: Ik denk het wel, hoor.
2: Prinses natuurlijk. Hè?
0: Prinses, ja, daar moet je voorzichtig mee zijn.
2: Daar moet je voorzichtig mee zijn, want die heeft nog belangrijke taken te verrichten in de toekomst. Althans, met een beetje geluk.
0: Ja.

0: Henk en Daniek.
1: Met Radio Noordzee naar Robert van Hemert.
0: En blijf dan hier in de middagshow bij Radio Noordzee. Ja, dat is toch ook wat, hè? Dat je de hele week gewoon kans maakt op die tickets. Voor later, volgend jaar in april, staat Robert van Hemert namelijk in AFAS Live in Amsterdam. En wat moet je nou doen om kans te maken? Je hoeft alleen maar Robert bij Radio Noordzee in WhatsApp achter te laten. Je komt er via radionoordzee.nl. Dan druk je op stuurbericht en, ja, en dan ben je er al. Simpel, weet je wel. Kind doet de was.
2: Makkelijk, hoor.
0: Makkelijk is dat. Komen, zullen wij kijken of iemand aan de telefoon kunnen krijgen? Maar een leuk moment om een fan te verrassen, lijkt mij. Hè?
3: Goedemiddag.
0: Wat ben jij aan het doen op dit moment?
3: Ik zit in de auto op dit moment, van het werk naar huis.
0: Oh, oké. Okay. En heb je hard gewerkt? Is de baas trots, denk jij?
3: Tuurlijk, wij doen altijd sjouwen voor de firma.
0: Oh ja, wat sjouw je dan?
3: Ik werk in het magazijn bij Destel.
0: Jij mag er ook zijn, hè?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, zeg, want jij hebt jouw naam achtergelaten in de Radio Noordzee-app. En dat heeft denk ik wel te maken met die tickets voor Robert van Hemert, die op 23 april in het AFAS staat. Ja.
3: Dat klopt.
0: Nou, hoe zie jij het voor je dan, Dave?
3: Ja, gewoon lekker meezingen, hè?
0: Ja. Ja. En met wie zou je daar dan het allerliefste naartoe willen?
3: Ja, met mijn vriendin. Die is ook helemaal gek daarvan.
0: Hoe heet jouw vriendin?
3: Jolanda.
0: Heeft Jolanda ook nog een favoriet liedje van Robert van Hemert?
3: Ja, een van de eerste vond ze altijd wel geweldig.
0: Ja.
3: Maar ze vindt eigenlijk alles wat je zingt, vindt ze wel leuk.
0: Ja, maar een beetje, moet ik dan aan Zoet, Zout, Zuur denken? Of Mona Lisa? Of?
3: Mona Lisa vooral, ja, inderdaad. Ja. En ja, Moet dat nou, dat vindt ze grappig.
0: Weet jij nog om welke jurk het gaat in Mona Lisa, helemaal aan het begin?
3: Dior.
0: Ja, ja, kijk.
2: Oh, wat knap.
0: Kom eens, we hebben een echte Robert van Hemert kenner aan het
2: telefoon. Even een vraagje, Dave. Jouw vriendin, is die zoet, zout of zuur?
3: Ze kan alle drie zijn.
0: Oeh.

0: Dat hoor je meteen. Dat is een fluitje van een Zendit. Het zijn de Henken, het goede doel bij Radio Noordzee. En zwijgen. Henk Westbroek was vorige week natuurlijk nog te gast in deze ruimte op de Dag van het Nederlandse Lied. En ja, Henk heeft altijd wel mooie verhalen op de een of andere manier.
1: Ja, zeker.
0: Stond op de gang nog even met Henk te praten. Toen zei hij van, hey jochie, luister. Hij stond een keer te liften ergens in Engeland. En toen stapte hij in bij een meneer die zo vriendelijk was om hem mee te nemen. En na 150 kilometer zei de bestuurder tegen Henk, joh, je kunt nog even met mij mee naar huis. Misschien vind je het lekker om nog wat te eten. Ja. Dus Henk dacht, nou ja, prima. Dus die reed daar een landweg op en er stond een kast van een huis.
1: Ja.
0: En daar werd hij door die bestuurder in de keuken gezet. En daarna heeft hij die man nooit meer gezien. En toen vroeg de hulp in de huishouding, of de kelner, of wie het ook was, aan Henk, waar kent u meneer McCartney van?
1: Zat hij bij Paul McCartney in de auto?
0: Heeft hij dus 150 kilometer lang bij Paul McCartney in de auto gezeten zonder dat hij enig idee had dat het Paul McCartney was? Dat is toch ook goed, hè? Wat een goed verhaal is.
1: Geweldig.
0: Ja, eigenlijk zou je hem elke week wat verhalen kunnen laten vertellen.
1: Absoluut.
0: Machtig mooi man. Zometeen Veldhuis en Kemper op Radio Noordzee. Naar Frans Duits en Lange Frans.
2: Je m'appelle

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De leukste vakantieboeken nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
6: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: iWish. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
19: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
20: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
19: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van Voordeel.
21: Aldi, joehoe, wedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
22: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
23: Let's go.
24: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een straat in Hendrik Ido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTLZ. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Keolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar met een enkel band en geeft vanavond een interview op tv. Ze gaat waarschijnlijk zeggen of ze nog meedoet met de presidentsverkiezingen. Het mag wel, maar door de straf zou ze moeilijk campagne kunnen voeren. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
25: Radio Noordzee, verkeer.
1: Druk op de weg, 75 files in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag voor Nieuw-Vennep staat een auto met pech. Daardoor 3 kwartier vertraging. A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein door een auto met pech. Ook 3 kwartier. En de A27 Utrecht-Almere voor Huizen. Daar is de verbindingsweg afgesloten. En daardoor een vertraging van bijna een uur.
25: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Het zijn Fransje Bauer, Jan Smit en Chris Cross Amsterdam.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Oh, Kobus, dit is toch mooi dat we dit geweldige mogen meemaken, hè? Het ultieme Zwitserse zakmes van de Nederlandse showbiz. Ze schrijft gedichten, overleeft nog altijd de wildste feesten en is de al die jaren nog altijd een absolute powervrouw. Officieel de gezelligste buitengewoon ambtenaar van Nederland. En met een biologische klok die weigert ouder te worden. Spreekt meer talen dan de gemiddelde tolk bij de Europese Unie. En ze heeft meer feesttenten gezien dan de gemiddelde bierbrouwer. Draait al mee sinds de uitvinding van de vinylplaat. En ze klinkt nog altijd beter dan Spotify Premium. Dames en heren, Imca Marina!
2: Ja!
0: Imca, wat ongelooflijk leuk dat je er bent.
3: Nou, wat een aankondiging. Zeg. Jongens, dit is te gek hoor.
0: Geen aankondiging is te groot. Want ongelooflijk, 85 jaar jong geworden onlangs. Je had een mooi feestje in jouw stamkroeg. Het Bonte Paard in Laren die dag. Je vond het hartstikke spannend vooraf, hè?
3: Ja, ik liep 's nachts handen wringen door het huis. Om 3:30. En dat schoot. Je weet wel, van die lange rechte stralen naar beneden.
0: Ja.
3: Rias liep boven en die werd ook wakker. En de hond begon te blaffen. Ja. En toen zegt ze, wat is er nou? Ik zeg, oh, er komt vast niemand. Ik zeg, kijk eens wat een weer is. Ze zegt, het is 3:30 vannacht. En ik zeg, wie komt er dan allemaal? Want ik wist van niks wie zou komen wat er geregeld was.
0: Ja.
3: En dat ben ik niet gewend.
0: Nee, nee.
3: Maar dat heeft ze heel goed gedaan met Bonte Paard en met Universal.
0: Ja,
3: het was een fantastisch feest.
0: Uiteindelijk hingen ze met de benen buiten.
3: Ja, ze gingen niet meer weg.
0: Allemaal waren ze. Ja, de collega's uit het vak, gezellig. Alles en iedereen was daar.
3: Ja.
0: Fijn, hè? Wat is het geheim, Imca, achter jouw energie? Is dat de Groningse nuchterheid? Of is dat wat anders?
3: Ik denk niet dat het luchtigheid is. Nee, ik ben eigenlijk een heel sober mens. Ik leef sober.
0: Ja.
3: En dat houdt je ook gezond.
0: Oké.
3: Okay. Ik rook niet, ik drink niet. Het is heel saai, maar
0: Maar stilzitten doe je ook niet, want je bent met heel veel dingen bezig altijd.
3: Nee, ik doe mijn eigen huis. Ik heb voor het eerst iemand die mij helpt de straten en de dingen te boeren.
0: Ja.
3: Een fantastische mevrouw, lieve mevrouw, die in een prachtige auto voor komt rijden. Maar ik ben heel wijs met dat, want nu besef ik eigenlijk hoe vreselijk hard ik gewerkt ben. Ik doe de tuin, ik heb nog een huis op Ameland. En ik reis heen en weer. Ja, ik heb wel een groot sociaal netwerk.
0: Ja,
3: dus ik ben altijd bezig.
0: Ja, maar komen ze dat even uit zitten rekenen. In principe is jouw carrière zo lang dat zelfs de carrière met pensioen is gegaan. Eigenlijk, als
2: 67
0: jaar. 67
2: jaar.
3: Jongens, ik ben 3 keer opgegraven. ik ben opgegraven, echt waar.
2: Zal ik iets laten horen? Even kijken of jij dan gelijk. Ik denk dat je het gelijk herkent. Komt-ie.
4: Morgen.
3: Ah, wat schattig. Morgen. Een klein stemmetje.
2: Ja. 1959 was dat. Ja, allereerste plaatje.
3: John Meuring.
0: Leuk, hè? Ja. En nu zijn we zoveel jaren verder en ter gelegenheid van jouw verjaardag een omvangrijke verzamelbox uitgekomen. Namens de platenmaatschappij. Die is echt prachtig. Dat is een mooi cadeau, hè, toch, Imca?
3: Ja, ik vond het geweldig dat ik ook in die rij mocht horen. Dat is toch fantastisch.
0: Ja.
3: Ik val altijd overal net buiten.
0: Ik ben
3: net geen piratenzangeres, maar ik kan daar heel goed ingezet worden. Ik maak feest. En ik kan eigenlijk overal, ik ben overal wel inzetbaar, want ik heb een heel groot, wijd repertoire.
0: Ja.
3: Maar wat moet ik ervan zeggen? Het wappert door.
0: Lekker toch juist?
3: Ja.
0: Ja. En gewoon ook nu weer een nieuwe track uit. Ik ben nog lang niet klaar.
3: Ja.
0: Ja, die klinkt bijna autobiografisch. Het is een ode aan het optimisme, doorzettingsvermogen en het blijven najagen van dromen. Ongeacht wat de buitenwereld verwachtte.
2: Wat is er?
3: Ja, mag ik wat zeggen?
0: Ja, mag heel
2: graag.
3: Ik heb het in alle bescheidenheid gezongen, hoor. Want het is natuurlijk, ik roep dan wel dat ik er lang niet klaar voor ben, maar daar hebben we natuurlijk niks over te zeggen.
0: Nee.
3: Maar zolang die gaat, gaat die. En dat geldt voor iedereen.
0: Ja, ik zou bijna willen zeggen, om te beginnen nog maar eens 85 jaar erbij, Imca. En dan zien we wel weer verder, toch?
3: Ja, nou, zo oud word ik.
0: Ben je er bang voor de dood eigenlijk?
3: Nee, helemaal niet. Nee? Ik ben al 2 keer bijna dood geweest.
0: Ja, je hebt ze weer.
3: Nee, ik heb het beleefd.
0: Ja,
3: heel bijzonder.
0: Ja.
3: En ik ben niet meer bang voor de dood.
0: Nee.
2: Dat moet een heel geruststellend gevoel geven.
3: Dat is geruststellend, ja. En ik zit er ook niet mee. En alles is zo goed voorzien ook in onze zorg in Nederland. En als je het niet krijgt, dan moet je zorgen dat je het wel krijgt. Ik weet wel, je moet er soms even tegen praten.
0: Ja.
3: Maar je moet het wel regelen. Daar ben ik niet zo goed in. Ria gelukkig wel. En die zegt dan, is dat al geregeld? Dan ben je daar al achteraan geweest. Ja, maar... Die belt er niemand op en dan moet ik het afwerken. Ja, dan krijg ik klappen.
2: Voorlopig gaan we nog even door. Ik ben zo wat afspreken. Dat is wel veel gezelliger ook, hè, toch?
3: Ja, ik dacht het wel.
2: En zeker ook omdat je nieuwe plaat uit is. Zullen we even of niet?
3: We gaan nu.
2: Oh, dan gaan

0: Met de mannen van de Dijk in de middagshow. En binnen zonder kloppen.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Nou, Imke kwam me gewoon binnen door op de bel te drukken. Die kwam niet binnen zonder kloppen, maar gebruikte gewoon ouderwets de deurbel. Imke Marina, vandaag in het huis van de Hollandse Hits. Ja, ik zei het je al net, Imke, ik heb mijn zonnebril op. En dat is niet omdat ik mezelf zo'n ongelofelijke wereldster voel.
2: Hij staat je.
0: Hij staat, hè, maar ik ben mijn gewone bril vergeten. Dus vandaar dat ik hem eventjes op heb gezet. Imke, jij bent altijd een mens van de wereld geweest. Je bent de hele wereld overgegaan. Beleefde talloze avonturen op de grens. Wat was voor jou de allermooiste plek waar je ooit was?
2: Ik ben technisch tolk Duits geweest. Voor mannen die voor de Turkse regering inkopen deden.
0: Ja.
2: En daarna sprak ik met die Turkse mensen niet alleen Engels, maar ook Spaans. En de hoofdturk, zeg maar, ze waren zeer correcte mannen.
0: Ja.
2: Die nam mij over mee naartoe, want ik kon het goed vertalen.
0: Jij spreekt 7 talen of zo?
2: Ja, ongeveer, maar allemaal niet even goed. Maar ik was nog met Arabisch bezig, maar dat heb ik even op een zakpitje gezet.
0: Ja.
2: Maar goed, wij waren dus in Mongolië, in Bhutan, in Nepal. In Zwitserland werd gehandeld. Ik ben overal meegewezen. Ik heb de meest waanzinnige dingen beleefd. Ik heb in Nepal, toen waren er nog geen straten. Een plein was zo groot als bij ons een straatje.
0: Oh ja.
2: Zeg maar dat was een plein.
0: Ja.
2: En toen werd ik opgevreten door de vlooien.
0: Echt waar?
2: Ja, s'nachts. En, en alles was afgeschermd. Er waren ook geen hotels. Iedereen, Chinezen, lagen te roggelen en te spugen.
0: Oh.
2: Dat was toen nog dat was normaal. Dat was leuk om dat te doen.
0: Ja.
2: Kijk, die mensen was dat gewoonte. Dat kon je ook niet kwalijk nemen.
0: Nee.
2: Maar ik werd opgevreten. Toen kwam op het laatst een Chinese mevrouw met een bakje. En er zat een geel zwavelpoeder in. Ik kon het ruiken. En toen moest ik de boel uitdoen. Ah, het zong, hond, haha. Nou, moest ik mijn BH uitdoen.
0: Oh.
2: En mijn nachtpon.
0: Oh, oh, zo.
2: En onderbroek uit. Ik stond blaas mijn blote kont. Toen dacht ik, oh god, als iemand de gordijnen niet open.
0: Nee, precies. Ja.
2: Maar dat deden ze niet.
0: Of als komers maar niet in de buurt is.
2: En toen ging ze me helemaal deppen met dat sponsje en die poeder.
0: Dat is toch bijzonder.
2: Jongens, ik heb 6 jaar lang gele oksels. echt. Mijn huid, mijn moeder zei...
0: Wat een verhaal.
2: Die zei 10 jaar later... Ik kan nog zien dat daar wat zwavel heeft.
0: Ja, dat is toch bijzonder, of niet?
2: Nou,
0: dat is,
2: ja. Maar ik heb nooit een flow meer gehad.
0: Je hebt natuurlijk gewoond in Zürich, in Parijs. Maar wat heb je met Ameland, Imke? Want dat heeft eigenlijk wel misschien het grootste plekje in je hart veroverd.
2: Ja,
0: Ameland.
2: Tuurlijk.
0: Ja, jouw zoon woont daar nog.
2: Ja, maar ik was ook getrouwd met een Amelander man.
0: Oh ja. Ja,
2: ja, he, van de camping, Dirk. En hij is ons helaas ontvallen de afgelopen zomer.
0: Ja.
2: En we missen hem heel erg. En mijn zoon is een hele grote zakenman geworden die madness organiseert.
0: Oh, je hebt een strandpaviljoen.
2: Ja, okay. Een prachtig strandpaviljoen.
0: Ja. Waar de koning, koningin. Ja.
2: Koninklijke onderscheidingen had hij.
0: Ja.
2: Dus hij doet het beter dan zijn oude moeder.
3: Nou, je bent ook ridder van de Orde van Oranje Nassau.
2: Ja, dat is waar, maar hij kan beter rekenen. Hij is econoom. Ja,
0: okay.
2: Dat is zo waardevol.
0: Maar je hebt je eigen huisje daar ook toch?
2: Ik heb een prachtig...
0: Commandeurshuisje?
2: Een commandeurshuisje.
0: Ja, uit 1648.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh, dat je dat weet.
0: Ik denk dat Kobus daar misschien vroeger nog heeft gewoond.
3: Nou.
0: Maar dat is zeg maar de plek waar je graag tot rust komt.
2: Ja, ik koester mij onder de beukenboom. Daar lig ik dan onder. Er was met de afgelopen hittegolf maar 1 plek waar het koud was.
0: En dat was
2: in mijn huisje.
0: Ja. Oh ja?
2: Want ik heb een hele grote kelder onder het huisje zitten. Kun je rechtop staan. Daar hebben in 1600, tussen 1600 en 1700 ook Spaanse soldaten in gezeten. Die hebben daar, we hebben ook Spaanse overheersing gehad. En die zijn verborgen door de Amelanders. Want wij koesteren natuurlijk alle volken die langskomen. Ja. Die maken we niet dood.
0: Nee.
2: Die koesteren we en alles wat goed is en werken wil, blijft.
0: Ja.
2: Het was gewoon dat je zegt van dat huisje, daar was het koud.
0: Ja,
2: en in die kelder, koud jongen. Mijn overbuurman wou het niet geloven. Ik zei, Henk, is er nu meekomen? Ga voelen.
0: Voelen.
2: Die zei, zegt hij, wat heerlijk. Ik zie, hier is de sleutel. Ga maar wanneer je binnen wil.
0: Ja, geniet er maar van.
2: Ja, toch.
0: Wij draaiden een paar weken geleden een track van jou, Imka. En toen zei ik tegen wat mensen van de platenmaatschappij hier... van, die zou je gewoon weer eens opnieuw moeten uitbrengen. Ze hebben ook ooit een paar jaar geleden Dolores een keer opnieuw uitgebracht. Ik zei, deze track van Imka Marina zou eigenlijk een tweede leven moeten hebben. Dat is deze.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Hemert. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Het is bijna 5:30. Vanavond, vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af naar ongeveer 15 tot 18 graden. Morgen start de dag vrij bewolkt. In de loop van de dag komt de zon nog steeds een beetje beter bij. Temperatuur komt uit tussen 20 en 25 graden.
20: Radio Noordzee, verkeer.
21: Ja, 83 stuks in totaal. Ja, ik schrok ervan, vandaar ik even stil viel.
22: Ja, ik begrijp het.
21: Maar goed, er staan dus heel veel mensen stil, blijkbaar. En de drie met de meeste vertraging vinden we op de A12... vanuit Utrecht naar Arnhem voor Maren door een ongeluk 50 minuten. De andere kant op voor Grijzoord ook door een ongeval ook 50 minuten vertraging. En dan nog de A27, Utrecht-Almere voor Eemnes. Daar is de verbindingsweg afgesloten en daardoor een vertraging van 3 kwartier.
19: Onze eigen wandelende encyclopedie en natuurlijk ook bedrijfshistoricus.
20: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
19: Met Kobus.
21: Een man heeft ruim 2 jaar cel gekregen voor een oude verkrachting. Hij was in 1990 een huis binnengedrongen in het Zuid-Hollandse Bodegraven en misbruikte daar een meisje. Hij werd vorig jaar opgepakt na een DNA-match. Erfenissen worden niet zwaarder belast, dat zegt minister Heijnen van Financiën tegen RTL Z. Volgens hem int het kabinet al genoeg belasting. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders een hogere erfbelasting geen probleem vinden. En de rechtbank in Den Haag heeft weer 3 verdachten veroordeeld voor hun deelname aan de grootschalige rellen in Den Haag, die vorig jaar september uitbraken rond een demonstratie tegen asiel en migratie. De hoogste straf, 4 maanden cel, is voor een 35-jarige man die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66.
19: Oké, Koos.
21: Ja?
19: Ja, dan kijken we altijd nog even naar het andere nieuws wat jou opgevallen is op zo'n dag.
21: Nou ja, nog even stilstaan bij Nationale Sprookjesdag natuurlijk. Op de 7e van de 7e.
19: Ja.
21: Natuurlijk vanwege die zevens die vaak voorkomen.
19: Ja, natuurlijk heel veel zevens. De 7 dwergen.
21: De 7 mijlslaars, Sneeuwwitje en de 7 geitjes. Heel veel zevens.
19: Ja.
21: Deed mij denken aan een historisch fragment van André van Duin en Ron Brandstede.
19: Oh ja.
21: Waarbij André van Duin een sprookje over Klein Duimpje in het slechte Engels gaat voordragen. Het duurt een minuutje, maar het is echt de moeite waard. Luister maar even.
23: There was er eens a little boy. And he was so little that everyone gave him the byname of Little Dumpy. On a given day, the father said to the mother, I hold it not longer out. I work myself the blubber. So the next morning brought the father and the mother the whole bubs far into the wood and lead them completely in the steek.
24: Oh, wat een hufte.
23: Ja, wat een narigheid. But little Dumpy was very good by the pinken. So he steal the 7 mile boots from the big goose. And in no time, they all run away home. Oh. That evening, the father was just sitting on the play with the krent. And the mother was fucking the socks. When they hear the doorbell klingel.
1: Wat deed mother?
23: Die zat sokken te naaien gewoon.
1: Sokken worden niet genaaid hoor, die worden gestopt.
23: Gestopt, dat klopt. Hij is ermee gestopt, want de doorbel ging. And there was the whole bubs back again. And they all live nog long and happiness.
1: Ja, dat is toch mooi. Imke, mooi is dat André van Duin. Die André is onbetaalbaar. Geweldig, hè? Geweldig. Spreek je hem nog wel eens of niet? Ja. We zien elkaar regelmatig. Want Fernando, zijn partner, is bij mij als danser. Oh. En hij heeft mij Dirk Afsenjet spelen.
5: Oh, echt waar?
1: Ja, hij heeft bij mij gedanst. Ik heb prachtige opnames van Fernando.
5: Wat een mooie verhalen.
1: Ik leef al zo lang dat ik alles... Denk ik snap nu ook dat er niet zoveel meer over zijn.
5: Maar Imke, heb jij nog iets op jouw bucketlist staan? Iets waarvan je denkt, nou, dat heb ik nog nooit gedaan... maar zou ik misschien dan toch nog in de toekomst wel een keer willen proberen of zo?
1: Nee hoor, niks.
5: Nee, alles.
1: Ik ben zo'n pragmatisch mens. Ik laat gewoon de dag komen zo hij komt.
5: Ja.
1: Als ik doodmoe ben, dan ga ik... En als het kan, dan ga ik in mijn mandje liggen en mijn hondje erbij.
5: Oh,
1: en als ik dan een uur lig, dan ben ik uitgerust. Dan denk ik, nou, ik moest dan maar eens wat gaan doen.
5: Nee, maar we zouden Imke best naar het Songfestival kunnen sturen nog, Kobus, denk ik.
1: Nou, nee, zeg. Nee, mijn jongens aan mij niet besteden.
5: Nee, dat doen we niet. Nee.
1: Ik ben wel eens gevraagd, hoor. Ja? Maar het is niks voor mij.
5: Nee, nou. We hebben nog van alles met je te bespreken. Je bent gelukkig nog een half uurtje bij ons, Imke. Vinden we hartstikke leuk om die verhalen te horen. En natuurlijk ook de lancering van jouw nieuwe track... zojuist in dit radioprogramma. Dus al met al hebben we het best naar ons zin, toch?
1: Nou, ik dacht het wel.
5: Blijf nog even zitten.
1: Ja, en mensen voorzichtig met al die files. 83 hoor ik net.
5: Ja, klopt.

0: vriend van het programma, Rutger van Barneveld.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En zwoele zomernachten. Wat een heerlijk liedje is dat, hè, Imka?
2: Oh, heerlijk.
0: Ik zei al net, het had gewoon 20, 30 jaar geleden gewoon een Imka Marina liedje kunnen zijn.
2: Absoluut. Ik wou dat ik het gehad had.
0: Ja.
2: Want ik heb nooit een goede opvolger onmiddellijk kunnen vinden naar die echte hit zoals Bella Italia, Viva Spanje, Waar blijft de wijn?
3: Harlequino.
2: Dit is er ook een.
0: Ja,
2: en ik vind het voor Rutger zo leuk, maar hij zingt goed.
0: Ja, goed. En je gunt het hem ook omdat het is een lieve gozer.
2: Het is een schat.
0: Lieve gozer is. Imka Marina vandaag in het huis van Hollandse Hits. Je staat midden in het leven natuurlijk. Niet vanwege je leeftijd, maar juist dankzij alles wat je hebt meegemaakt. We hebben al een paar mooie anekdotes gehoord. Je woont tegenwoordig in Blaricum, in een huis waar heel veel boeken staan. En dieren natuurlijk ook. Maakt een groot deel van jouw leven mogelijk, hè? Al die beestjes. Dat is belangrijk voor jou.
2: Spinnetjes.
0: Ja. Flory heb je geen last meer van. Hebben we net.
2: Nee. Voor de rest floreert alles bij mij en ik maak ook niks dood.
0: Nee, heel goed, heel goed. Mis je Groningen wel eens? Want je hebt er zo lang gezeten.
2: De mensen in Groningen, dat zijn natuurlijk mijn stamverwanten.
0: Ja.
2: Mede. Maar mijn moeder had natuurlijk Spaanse roots en mijn

0: geschreven. Ja. Iedereen doet het verkeerd, dus iedereen maakt een Hendrikje van.
1: Ja.
0: Ik ben ook wel een Hendrikje, dat is echt Grunnings. Maar van mijn moeders kant is er echt Imca.
1: Ja. Je bent natuurlijk ook jarenlang ben je daar ongelooflijk actief geweest. En daar kennen veel mensen jou ook van. In Midwolda, je runde daar een brasserie met een prachtige trouwlocatie. Een kapel waar je als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijken voltrok. Imca, je hebt natuurlijk talloze stellen in de echt verbonden. Wat is het meest memorabele of meest emotionele huwelijk dat je ooit hebt voltrokken daar in dat mooie Midwolda?
0: Nou, het is allemaal wel emotioneel, hoor, ja, in het algemeen.
1: Ja.
0: En je haalt de huwelijken er ook uit die om andere redenen dan liefde zijn voltrokken.
1: Ja.
0: Dat gebeurt ook, dat prik ik meestal wel doorheen. Want ik heb heel veel mensen getrouwd.
1: Ja, en ook heel veel bekende mensen.
0: Heel veel bekende.
1: Ik kan mijn René van der Gijp. Ja, maar René van der Gijp, Bonnie Sinclair.
0: Ja, René ook. Ja, en net eergisteren John Schaap van...
2: John van Bingo FM.
0: Ja, die is... dus die was een pracht op het strand bij Kijkduin, jongens.
2: Ja, ik zag het. Ik zag de foto's erbij komen, ja.
1: Oeh, dat zullen we net hebben toevallig.
2: John Schaap, ja.
0: Die schat.
1: Ja. Dat was ook mooi. Ja,
0: ja, dat was... Maar ja, ook de Veerkampjes en ja. Bonnie, geloof ik ook.
1: Ja, Bonnie ook, ja. Ja, Bonnie, taxichauffeur toen, toch, die jongen?
0: Ja.
1: Hoe kan het dat jij zo'n ongelooflijk goed geheugen hebt?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb inderdaad een heel goed... Maar ook in detail.
1: Ja.
0: Ik kan bijvoorbeeld een locatie tevoorschijn halen van 20, 30 jaar geleden,
1: ja,
0: dan weet ik nog welke, hoe de vloer eruit zag.
1: Ja.
0: Hoe de muren, wat voor soort stenen, want ik ben heel technisch. En ik kan het in detail vaak vertellen,
1: ja,
0: wat voor gordijnen er hingen.
1: Ja, fantastisch.
0: Welke kleur.
1: Ja.
0: En ik weet niet waarom.
1: Jij vertelde mij natuurlijk eerder van, joh, ik heb ooit bij Radio Noordzee, in de tijd dat Connie van der Bos dan nog dagelijks op de radio zat, heb ik haar een keer 3 weken moeten vervangen. Toen was jij er ook, zei je tegen mij. Ik denk, hoe kan je dat nou weten?
0: Ja, dat weet ik. Ja.
1: Dat is 40 jaar terug.
0: Nou, ik weet hoe de zaal eruit zag.
1: Ja.
0: Hoe wij zaten zo, en
1: ja,
0: zo kijkend.
1: Ja.
0: En daar zat mijn techneut.
1: Ja, goed, hè.
0: Ja, en jij liep daar achter rond.
1: Ja, ze weten het, ja. Waarschijnlijk met mijn hand in mijn zak.
2: Ja, dat zal.
0: Ja, je was eigenlijk vrij verlegen.
1: Ja, was een hele verlegen jongen.
0: Ja.
1: Dat is wel voor mij heel anders. Ja.
2: Maar ik weet nog, ik ken Imca uit 1988. Toen werkte ik in Tormelinos in de discotheek de Foom Foom. En dan deden we de kinderdisco.
1: Ja.
2: En dan stond Imca met de kinderdisco te doen. En kwamen al die kleine kinderen kwamen dan om haar heen staan. En toen vertelde ze tegen haar, er was een meisje. En toen zegt ze, ik heb jou 2 jaar geleden gezien in Mallorca. In de discotheek van, ik weet niet meer hoe die heet. Maar in Mallorca in een discotheek. Ja. Hoe is het met je moeder? Want je moeder was toen ziek.
1: Nou, ja, dat
2: ik had echt zoiets dat je dat nog weet.
0: Ja, dat weet ik. Ik herken mensen ook na jaren nog.
1: En dat maakt je voor altijd een eeuwig sympathiek, denk ik.
0: Ja, maar niet altijd. Ik heb ook mensen die ik dan niet herken. Ik heb ook gezegd dat ik denk... ik heb een prachtige anekdote. Op een zondagmorgen had ik nog in Midwolda, die zeg maar de brasserie.
1: Ja.
0: Stapt een man binnen om 11:30. We zitten net aan koffie, mijn vriendinnen en de kok en alles en iedereen. En klompen uit, morsige trui, verzakte kaaklijn,
1: ja,
0: half kaal met slordig. Hij komt binnen en zegt, mooi, doe kies me nog wel. Wel ben ik. Ik dacht, wie ben ik?
1: Ja, wie ben ik?
0: Ik zeg, ja. Ik zeg, ga maar even zitten. Ze moet je een kopje koffie. Hij gaat zitten. Ik denk, hoe kom ik nou te weten wie hij is? En ik zag ook wel iets van bekend hebben. Ik kon het toch niet zeggen wie het was. Ik denk, uit de hoge zand. Op laatst dacht ik, ik weet eens hoe ik het vraag. Ik zeg, hoor eens, leven jouw vader en moeder? Nee, man, die ben al lang dood. Ik zeg, oh. Ik zeg, je moeder ook? Ja. Ik zeg, waar woonde die nou dan precies? Nou, zegt hij, die op de Verrooienstroeren, ja, achter dij en dij, achter de bakker. Ik zeg, oh ja. En toen wist ik
2: het. Toen kwam het binnen.
1: Ja.
0: Ik zeg, en wat ben je nou gaan doen? Ja, zegt hij, ik heb een bedrijfje gehad. Ik ben boer geboren.
1: Ja, dat zou je doen. Ja, zo lief, omweg kom je er altijd
0: aan. Oh, lieve heer, dank u zeer dat ik erachter kwam. Ja.
1: Kobus, jij hebt nog een Imca Marina verzoekje.
2: In 1993, toen werkte ik in Rotterdam bij de zender Holland FM. Daar werkte toen ook Giel Montagne, Krijn Torringa en dat soort mensen. En toen bracht Imca ook een plaat uit.
1: Ja.
2: Dat nummer heette Mannen.
1: Oh.
0: Ja.
2: En dat had een lekker tempo en dat had een hele goede tekst, vond ik
0: ook. Ja, mannen, mannen

0: Goedemiddag, Imca Marina. En mannen, de hoge toon nog even gehaald.
1: Ja, ik wist niet eens meer dat ik het gezongen had. Ja. Met een jongens van Normaal.
0: Met een jongens van Normaal.
1: Ja, die hebben de gitaren zo ingespeeld.
0: Een vergeten parel is dit.
1: Ja, het is een prachtig lied.
0: Leuk, hè?
1: Ja, en lachen.
0: Leuk.
1: Ja, Ria zegt, ik heb het nog nooit gehoord, ik vergeet het.
0: Ja, Ria,
1: ik zet hem op het repertoire, hij moet in de...
0: Hij moet terug.
1: Hij moet in de revival.
0: Hij moet in de revival, mooi. Dat is bij deze gedaan. Imca, super fijn dat je aanwezig was. Om even een uurtje leuk te praten over jouw mooie leven. 85 jaar lang al, Imca Marina. Je hebt een puikennieuwe plaat uitgebracht. Daarnaast word je ook nog alleen maar meer koningsgezind. Je hebt zelfs Beatrix gesproken. Afgelopen april om je excuses nog even aan te bieden. Dat was wel hoog nodig, hè?
1: Nou, ik stond in de kou met een trui. Ja. Verkleumd en lelijk. Oh, ik was helemaal vergaan van de kou. En ze zag me staan. Toen zegt ze, kom, stik gauw over. Kom gauw bij me.
0: Ja.
1: En dat vond ik zo lief. En toen pakte ze mijn handen, want ik was helemaal verkleumd.
0: Ja. Ja.
1: En zij is niet zo lijfelijk.
0: Maar waarom moest je sorry zeggen? Ja, was er ooit iets voorgevallen?
1: Nee, ik was... Ik was ambassadrice van die molen in Zuid-Laren.
0: Oh ja, dat is. Ja,
1: maar wij konden er niet bij komen. Die stoet kwam van de andere kant. Dat was natuurlijk niet tegen mij gezegd. Dus wij liepen daar te zwerven als twee verloren kuikens. Maar zij zag dat gewoon.
0: En toen
1: zegt ze, je hebt toch voor mij... Ik zeg, ja. Ze zegt, weet je nog wat dat was? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja. Ik zeg, dat was in de Hilton.
0: Ja.
1: En toen zegt ze, maar wat was het dan aan de hand? Ik zeg, nou, u deed 6 weken lang werk in Dusac, Tunesië.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg, en dat heeft u toen besloten. Het eindfeest was hier in het Hilton, toen in het Hilton. En ze hadden heel veel geld bij elkaar gebracht met elkaar. En toen mocht ik daar ook zingen. Maar ik had zo'n akelig lied.
0: Dus
1: de enige die een akelig liedje had over rijkdom.
0: Oh,
1: net of het een aanklacht tegen de rijkdom was. Maar op een hele lelijke manier. Dat zei ik ook tegen. Ik denk dat u dat toen niet leuk heeft.
0: Nee, maar de lucht is nu weer geklaard. Dat sinds april afgelopen jaar.
1: Nou, dat was altijd geklaard. Oh, ja, ik heb ook heel veel voor de moeder
0: gehad. Voor Juliana heb je ook vaak gegeten. Ja, heel vaak.
1: Chocoladefeesten, meerdere malen. Het was geweldig, groot feest.
0: Over geweldig gesproken, Imca, dat ben jij ook. En ontzettend bedankt dat je even bij ons was vandaag. Kobus heeft een lekker flesje en een aandenken aan deze middag voor je neergezet.
1: Dit wordt mijn lievelingsmok.
0: Wordt dit je mok met Radio Noordzee?
1: Ria blijft eraf en Pukje, de hond ook, afblijven.
0: We zullen Ria ook wel een bekertje geven, hoor. Dankjewel, Imca, en hopelijk tot heel snel.
1: Wat was het gezellig.
0: En hou het goed, blijf gezond vooral. Dankjewel.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
5: Domino's.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Hey
9: Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
11: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
12: Zo!
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
23: Hoi.
22: Of binnenkort vertrekt...
23: Adios.
22: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
23: Fijne vakantie.
24: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic

0: van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze willen ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven, tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. De 4e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Petersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in de Zuid-Franse stad Foix. Daarmee pakt Petersen meteen ook de groene trui voor de beste sprinter. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Op dit moment nog 59 vertragingen. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A16. Ridderkerk-Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein, bijna 40 minuten. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes. Daar is de verbindingsweg afgesloten, daardoor bijna 40 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os voor de Takietesbrug, een vertraging van ruim een half uur.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Het is Tino Martin.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: En Jong en Dom geweest. Kom eens, wat was dat geweldig het afgelopen uur met Imca Marina. Ja, ik durfde het eigenlijk niet te vragen aan Imca. Maar ja, ik heb geen moeder meer natuurlijk. Zou zij mij niet op de een of andere manier willen adopteren?
3: Ah, ja, zij zit in het lijntje Mies Bouwman, Willeke Alberti, ja. Imca Marina.
0: Ja, misschien zou ik er toch nog eens een keer moeten vragen voor de zekerheid. Dat ze gewoon een adoptieformulier ondertekent. Hè? Dat zou fijn zijn.
3: Wat zei Imca? Zet hem eens aan, die microfoon. Oh, ja, Imca, Imca wil blijven. Even horen wat...
4: Ik ben
3: weg,
4: hoor.
0: Ja, Imca.
4: Even wat te horen. Maar wie vroeg het dan?
0: Ja, ik vroeg het. Ik heb natuurlijk al heel lang geen moeder meer. Ik dacht, nou, misschien wil jij me misschien adopteren. Want je bent zo
4: ik adopteer jou meteen.
0: Lieve vrouw vind ik jou.
4: Lieve schat, ik adopteer je meteen.
0: Heerlijk.
4: Ik heb ook al een muzikaal kind. Maar ja? Ja, nog een ander kind. Maar ik adopteer jou meteen.
0: Dat is dan weer geregeld.
4: Ja,
0: fijn. Dus kunnen we de vormgevers... is vanaf nu René Marina.
3: René Marina.
0: Marina. Ja. Kom goed thuis, dames. Dank jullie wel.
4: Ja, dank je wel.
0: Heerlijk was heerlijk.
4: Dank je wel.
0: En kom eens die moeite die Donald Trump deed... om die geschorste topscorer toch te laten meespelen tegen de Belgen.
3: Ja, heeft weinig geholpen.
0: Heeft gewoon helemaal niet geholpen. Dat was helemaal voor niets. België rekende in de achtste finales van het WK echt genadeloos af met de Amerikaanse ploeg. 4-1 werd het. Ja. Ja. Dat zorgt natuurlijk A voor opluchting en B natuurlijk ook voor heel veel leedvermaak. Hè?
3: Ja, die Belgen die na afloop natuurlijk toch altijd bepaalde bewegingen maakten die ook Donald Trump maakte. En ja, dat kan ik me voorstellen natuurlijk. Even een klein beetje de draak ermee steken. Hoewel het overigens eerder is gebeurd. In de jaren 80 is er ook een of andere... tijdens het WK voetbal in Qatar... is er een of andere zoon van een sheik het veld opgelopen... Ja. Om een doelpunt terug te laten draaien. Dus dat is wel eens vaker gebeurd in het verleden.
0: Ja, de American Dream. Dat werd een beetje de Belgische nachtmerrie.
3: Ja,
0: maar ik vind het wel grappig dat de hele wereld... er dan toch enigszins van smult.
3: Ja. Ja,
0: dat is dan een logisch gevolg. Trump eist wel een hertelling van de doelpunten. Omdat er volgens hem toch sprake is van massale Belgische fraude. Dus dat moet je ook weer niet raar van zo te kijken. Zometeen de quiz. Wie gaat er aan de haal met de prijzen? Er wordt je zometeen een vraag.

0: voor jou wellicht vandaag. Evenals de Radio Noordzee Koffiebeker, de mok van Mokkoning. Maar ja, eerst nog even de quiz spelen, Kobus, dat is belangrijk.
1: Ja, het is, hij is pittig vandaag, hoor, vind ik. Tenminste, ja, volgens mij wel. We hadden het al even over Sprookjesdag.
0: Ja, ja.
1: Maar het is niet alleen Sprookjesdag vandaag. Het is ook Vertel de Waarheid Dag.
0: Dus we moeten eigenlijk alleen maar de waarheid zeggen.
1: Ja, gezien met Sprookjesdag is dat een beetje een contradictio in terminis. Maar Vertel de Waarheid Dag, toen dacht ik, nou, een toepasselijk nummer misschien van Marco Bussato. Daar zit misschien wel een leuke vraag in.
0: Dat is de enige man die de waarheid geplaybacked heeft in zijn leven. Ik ook, hè? Denk je niet? Ja, zit daar een vraag in van morgen, Kobus?
1: Ja, luister maar.
0: Oh ja, ik ga even meeluisteren naar je.
2: Radio Noordzee, de Neder Popquiz.

0: vertel je mij.
1: Ja, is dat A, dat ik de wc-bril naar beneden moet doen? B, dat ik vaker moet douchen?
0: Ja.
1: Of C, hoeveel je van me houdt?
0: Oké, dat zijn de drie mogelijke antwoorden. Ja. Dus A, B of C, via de WhatsApp, radionoordzee.nl. Als je dan op klik bericht drukt, dan kom je automatisch in je WhatsApp. En dan kun je er dus het antwoord achterlaten, A, B of C. Elke dag vertel je mij A, dat ik de wc-bril naar beneden moet doen. B, dat ik vaker moet douchen. Of denk jij, nee, het is C, hoeveel je van mij houdt. Dan zet je C neer en op verzenden duwen. En wie weet spreken we elkaar over ongeveer 20 minuten. Want ja, die tijd heb je wel om achter het juiste antwoord te komen. Gaan wij de prijzen naar je opsturen. En dan is iedereen gewoon weer gelukkig. Wij met het goede antwoord. En jij hopelijk met de prijzen. Dit is EOS op Radio Noordzee. Voltooid verleden tijd.
2: Een volgende.

0: radionoordzee.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Domino's.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram. 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Vanavond, vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen starten we vrij bewolkt. In de loop van de dag komt de zon er steeds een beetje meer bij. Temperatuur komt uit tussen 20 en 25 graden. Kobus, ben je er klaar voor?
20: Ik ben er helemaal klaar voor.
19: Nu gaan we het meemaken, jongens.
0: Radio Noordzee, verkeer.
19: Met onze Marleen notabene. Marleen!
21: Ja, ik dacht al, hé, dat ga je me toch niet afpakken zo.
19: Heb je dit ooit eerder gedaan of niet?
21: Ik heb dit dus nog nooit eerder gedaan. Ik vind het heel erg spannend.
19: Ik begrijp het, wij ook.
21: Ja, we hebben even een top 3 van de files. Ja. Ik heb echt te doen met de mensen die op de A2 rijden van Den Bosch richting Utrecht tussen Hintermeer. Bommel. Ruim een half uur vertraging. Op de A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein. 45 minuutjes. Dat is ook niet te doen. En op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Grijstoorn en Heteren.
19: Ja.
21: Ruim een half uur.
19: Zo. Zo kan het dus ook. Ja, zo kan het ook. Ja, wij zullen toch Jonathan morgen ook moeten afbellen, denk ik.
21: Oh, ik ben er morgen weer hoor. Ik doe het weer.
19: Heerlijk. Maar heb jij nu alles gegeven? Of zeg je nou, ik heb nog wel een
21: in huis? Wat denk jij?
19: Ik denk dat je nog wel een in huis hebt.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
8: Oh,
19: ik vind dat zo mooi.
21: Hij was leuk. Maar hoorde je dat ik naast mij ook...
19: Maarten. Ja, maar ik zag je ook een beetje schrikken.
8: Van de files. Of
19: van de harde hoe in je oor.
8: Die is hoog.
19: Hoge.
21: Ja, daar zit ik toch een beetje op.
19: Hé, maar wat een traktatie. Beide presentatoren van de late editie aan tafel in het Huis van de Hits.
21: Ja, dat is gewoon hartstikke gezellig. En bovendien gaan we hierna gewoon ook lekker met z'n tweeën even een hapje eten. En dan lekker die uitzending voorbereiden voor 10:55. Dat is de bedoeling.
19: Waar gaan jullie eten?
21: Gewoon hier, hoor.
19: Oh, we hebben
21: een hapje in de magnetron duwen en lekker gewoon hier in de tuin.
19: Oké. Maar je eet niet bij de Talpa-kok?
21: Nee, want ik heb een eigen kok. Ja. Privé-kok.
8: Ja, Marleen-kok.
21: Ik kan dus namelijk echt niks in de keuken, behalve afwassen. Ja. Dus mijn man die kookt altijd voor mij. En die maakt dus in de dingen in de vriezer en dan neem ik dat mee. Dat is
19: goeie kok.
21: Superlekker. Hele goede kok. Anyway, 10:55 dus vanavond op SBS6 Hart van Nederland samen met Maarten Steendam. Belangrijk en fijn nieuws, denk ik, voor iedereen die van carnaval houdt. Want er zijn een heleboel carnavalsverenigingen die zitten in nood. Hè. Ze moeten allerlei vergunningen aanvragen, kost heel veel geld.
19: Ja.
21: Maar zij krijgen nu steun. En dat is natuurlijk goed nieuws. Hoe dat precies allemaal zit, dat hoor je dus vanavond.
19: Leuk, alaaf alvast.
21: Exact.
8: Ja. Stukje voetbal naar de mensen toe.
19: Ja.
8: Kijk, we hebben natuurlijk tijdens dit WK al de vraag gehad, wie is beter, Ronaldo of Messi? Nou, Ronaldo is uitgeschakeld met Portugal, geen wereldkampioen geworden. Messi... Nou, bijna uitgeschakeld.
19: Die mist de ene naar de andere penalty op dit moment. Okay.
8: Maar goed, hij is wel wereldkampioen geworden. Maar als ik jullie nou vraag wie is beter, Messi of Maradona? Komen jullie daaruit?
19: Oh, dat is een lastige.
21: Ah, dat is een moeilijk, hè?
19: Ja, ik denk toch Messi. Wat denk jij? Meer modern, denk ik.
20: Nou ja, en Messi mag ik ook meer op de een. Ik ken Maradona niet, maar ik heb toch Messi meer sympathie. Nou ja, goed, wel als persoon. Maar Maradona leek me toch altijd... Ik moet altijd aan die hand denken.
19: De hand van God.
21: De Dio, hè? Del Dio.
19: Ja. Maar hij heeft ook een broer die lekker voetbalt, hè?
8: Oh jee.
19: Nou. Stanley?
8: Stanley Messi.
22: Ja, natuurlijk.
8: Oh, mensen.
19: Dat is wel flauw.
21: Ja, of course, ja. Nou, en dan hebben we nog even... Ik weet niet, hebben jullie thuis grasmat? Een tuin met veel gras? Heb je ook zo'n zitmaaiermachine?
20: Ik heb een hele...
21: Oh ja?
8: Is je tuin ook ontploft, kopers?
20: Qua onkruid bedoel je? Qua groei?
21: Qua
20: klopt. Ja.
8: En hoe doe je dat dan?
19: Hij rookt het gewoon op.
20: Nee, ik heb zo'n zitmaaier. En we hebben een groot weiland achter ons. Een grote zitmaaier. En daar doe ik het dan mee. En dat voortuin doe ik weer met de hand maaien. Want dan is het mooi opgeruimd.
21: Oh, wat leuk. En wat doe je vanavond? Met de maaier. Ga je dan er ook op zitten? Of? Want het is namelijk zo, dus hebben bij de Zwarte Cross ze nog zitmaaiers nodig.
19: Ja,
21: dat is natuurlijk belangrijk. Want volgend weekend, dus niet aanstaand weekend, maar volgend weekend dan begint de Zwarte Cross. En het is gewoon een toestand. Want dat gras op dat festivalterrein is veel te hoog geworden. Dus zij zoeken nu zitmaaiers en mensen die gewoon even lekker willen helpen. Mm. Ze willen eigenlijk ook het record verbreken. Dat staat nu op 800.
8: Stuks.
21: Gaan grasmaaien tegelijkertijd. En dat willen ze eigenlijk gaan verbreken.
19: Dat zou leuk zijn, hè?
8: Dus alle apparaten met een Messi mogen
19: met een Messi.
21: Koning.
19: Dat is mooi.
21: Ja.
19: Maar dat zijn logistieke dingen. Komen ze achter op de zitmaaier, voor met een handmaaier.
20: Ja, het is een aardig gedoe, hè?
19: Met de kantjes, die loop je er gewoon vanaf.
20: Die loop ik er gewoon vanaf.
19: om 10:55 zijn deze televisiesterren weer te bewonderen in Hart van Nederland. Marleen en Maarten, dank jullie wel. Het was ons weer een ongelooflijk genoegen.
21: Dank
19: mooie avond. En tot morgen.

0: Lobus.
1: Ik zou een hele album kunnen volbrengen.
2: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
0: Ja, tijd om hem te spelen. Wat vertel de waarheiddag, zei je dat nou?
1: Ja, kwam ik tegen op de kalender. Dus niet sprookjesdag, maar ook vertel de waarheiddag. Ja, ik dacht dat dat elke dag dat je de waarheid moest vertellen. Maar soms kan de waarheid ook wel moeilijk zijn, hoor, trouwens.
0: Martin, vertel jij eigenlijk altijd de waarheid? Of doe je ook wel eens een leugentje om best wil?
3: Altijd de waarheid. Nee, goedemiddag.
0: Ja, dat is wel beter. Goeiedag, jongen. Je bent onderweg naar Zweden.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik rijd nu nog in Nederland, hoor.
0: Hoeveel kilometer moet je nu nog rijden eer dat je de eindbestemming hebt gehaald?
3: Tot vanavond nu nog 410.
0: Oké, nou dat is te doen. Dan sta je aan het einde van de avond lekker op een mooi plekje. En dan ga jij zeg maar de luikjes heel voorzichtig sluiten. Zo moet ik het voor me zien, denk ik.
3: Vannacht moet ik de boot op in Noord-Duitsland
0: naar
3: Zweden.
0: Oké. Dat is wel mooi natuurlijk zo'n tochtje. Hoe lang duurt zo'n boottocht?
3: 9 uur.
0: Oké, dat is behoorlijk, hè?
1: Ja, maar is het voor je plezier of voor het werk?
3: Nee, het is voor mijn werk. Ik rijd de
1: vrachtauto. Ja. Je bent vervoerd spullen.
3: Ja, bloemen en planten.
0: Bloemen en planten?
1: Ja, ja.
0: Bloemen en planten, Kobus.
1: Ja, dat heeft het allemaal.
0: Ja. Martin, wij hebben een track van Marco Borsato in de quiz centraal staan. Elke dag vertel je mij A, dat ik de wc-bril omlaag moet doen. B, dat ik vaker moet douchen. Of denk jij nee, het is C, hoeveel je van mij houdt.
3: Ja, dat is toch al lastig, hè? Maar ik hou het toch bij C.
0: Nou, laten we voor de zekerheid even checken.
2: Radio Noordzee, de

0: heerlijk. Jij krijgt de klomp voor aan de vrachtwagensleutels. Daar zal die wel terechtkomen, neem ik aan. Hè? Leuk.
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: En ook vanaf nu je eigen koffiebeker, de Radio Noordzee Mok, wordt gemaakt door Mokkoning. En we zullen ervoor zorgen dat jouw naam erop staat.
1: Ja, hartstikke leuk, René. Dankjewel.
0: Graag gedaan, jongen. Veel veilige kilometers, Martin.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat is toch een soort uitlaatklep, hè, dit werk?
1: Ja.
0: Het gaat je goed, tot de volgende keer, hè. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. En natuurlijk Marco Borsato op de dag van de waarheid.

0: prijs aan de pomp is vandaag opnieuw licht gestegen. De ingezette daling na het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran houdt dus geen stand. Vakantiegangers kunnen moeiteloos 2 tientjes besparen als ze hun tankpas over de grens volgooien. En ja, dat gebeurt natuurlijk ook massaal. Hè?
1: Tuurlijk.
0: Tankstations hebben de waarschuwingsborden al aangepast. Niet roken is vervangen door niet huilen, denk ik. Zeg,

0: Radio Noordzee. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Even bollen, iedereen.

0: korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orp. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: week is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
17: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
3: Ik heb mijn

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
16: Albert Heijn.
17: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
19: hoi,
18: of binnenkort vertrekt,
20: adios.
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
21: Fijne vakantie.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dreizen. Live your dreams.
24: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
25: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
26: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
28: Goedenavond, ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïnse aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt, we kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
27: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Rotterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren. Ja, dit mag je niet missen. Oh. Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
9: Odido.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speelbewust 18+.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1 euro.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: North Sea.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: 2,79. Lidl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2. En dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: info op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: maar 2,79. Lidl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpvrouw.

0: voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zo.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: of een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat die over 2 jaar klaar is. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee. 200%

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: 70. Lidl. Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: Eyewear. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.

Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
21: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
20: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn twee mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Norte. Radio Norte.

0: Radio Noordzee.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.

0: 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bestel je Obu op netlink.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: 100%. Nieuw Hollands. Radio Noordzee. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
3: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 milliliter voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen mama niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Oh, wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
19: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen, na ruim 100 jaar. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: mijn dag.
1: Oh, mama!
2: Echt hartstikke lachen.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee. 200% puur

naar het droomgat.